0: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De dodentol na de zware aardbeving in Venezuela loopt verder op. Er zijn nu al 235 lichamen geborgen. Honderden andere mensen raakten gewond. Het ging om de zwaarste aardbeving in Venezuela in meer dan 100 jaar. Heel wat landen sturen hulp, enkele Europese landen, maar ook de VS. Dat stuurt twee reddingsteams en trekt ook 130 miljoen euro humanitaire hulp uit voor Venezuela. Oekraïne start met een operatie van 40 dagen tegen Rusland om president Poetin te dwingen om te stoppen met de oorlog. Dat heeft president Zelensky aangekondigd. Wat die geheime operatie precies inhoudt, zegt hij er niet bij. Ook niet wanneer ze start. Gisteravond waren er opnieuw ontploffingen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Het luchtalarm ging er ook af, waarop inwoners moesten schuilen. Volgens het Oekraïnse leger ging het om Russische raketaanvallen. Er is nog geen nieuws over eventuele slachtoffers. En op het WK voetbal heeft Nederland zich als groepswinnaar geplaatst voor de tweede ronde. Het klopte Tunesië met 3-1. Japan en Zweden speelden 1-1 gelijk en gaan ook allebei door. Zweden is een van de beste derdes. In de tweede ronde speelt Nederland tegen Marokko. Gisteravond al klopte Ecuador verrassend Duitsland met 2-1. Duitsland wint de groep wel voor Ivoorkust. Dat versloeg Curaçao met 2-0. En ook Ecuador gaat door naar de 16e finales. We krijgen een overwegend zonnige dag bij 30 graden aan zee, rond 36 in het binnenland en tot 40 graden in het oosten. Vanavond is er plaatselijk kans op een pittige onweersbui.

0: Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Ruim de helft van de werklozen die hun uitkering verloren, belanden bij het OCMW of op de ziekenkas. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de RVA in Halen. In Vlaanderen krijgt 1 op de 5 nu een ziekteuitkering, in Wallonië de helft een leefloon. Politiek journalist Timmy van Diepen.
3: In Vlaanderen zijn er natuurlijk meer gezinnen waar bijvoorbeeld de partner wel nog steeds werkt. In Wallonië zijn er ook veel gezinnen waar er niemand werkt. En als er natuurlijk niemand werkt in een gezin, ja, dan heb je sneller recht op een leefloon. In Vlaanderen zal er dan meer gekeken worden naar een andere oplossing. En als je niet naar het OCMW kan, dan ga je naar de dokter en probeer je natuurlijk ziek te laten verklaren of invalide.
2: Maar 1 op de 10 werklozen die hun uitkering verloren, vond werk. Het is afgelopen nacht dan toch niet de warmste nacht ooit geworden in ons land. Dat meldt David Duijnaal van het KMI.
4: In Ukkel is het kwik gezakt tot 23,9 graden, dus het is niet de warmste nacht geworden. Dat blijft staan op 4 juli 2015 met 24,4. Op andere plaatsen, zoals aan zee, schommelt het kwik rond 25 graden als minimumtemperatuur, maar dus niet in Ukkel.
2: Nu is de temperatuur in Ukkel trouwens wel weer aan het stijgen. De dodentol na de zware aardbevingen in Venezuela loopt verder op. Er zijn nu al 235 lichamen geborgen, honderden andere mensen raakten gewond. Het ging om de zwaarste aardbevingen in Venezuela in meer dan 100 jaar. Heel wat landen sturen hulp, enkele Europese landen, maar ook de VS. Dat stuurt 2 reddingsteams en trekt ook 130 miljoen euro humanitaire hulp uit voor Venezuela. Op het WK voetbal heeft Nederland zich als groepswinnaar geplaatst voor de tweede ronde. Dat klopte Tunesië met 3-1. Japan en Zweden speelden 1-1 gelijk en gaan allebei ook door. Zweden is een van de beste derdes. In de tweede ronde speelt Nederland tegen Marokko. Gisteravond al klopte Ecuador verrassend Duitsland met 2-1. Duitsland wint de groep wel voor Ivoorkust. Dat versloeg Curaçao met 2-0. Ook Ecuador gaat naar de 16e finales. Net als Australië, dat wordt tweede in zijn groep na 0-0 gelijkspel tegen Paraguay. De VS wint de groep, ook al verloor het met 3-2 van Turkije. Dat was al uitgeschakeld. Australië kan de volgende tegenstander van onze Rode Duivels worden als wij tweede worden in onze groep. Onze Duivels moeten morgen vroeg dan wel winnen van Nieuw-Zeeland. Normaal gezien staat Jeremy Doku niet aan de aftrap. Dat heeft bondscoach Garcia gezegd op de persconferentie. Doku trainde gisteren wel mee, maar er moet nog wat bekomen van enkele hectische dagen, waarin hij ziek was en over en weer vloog naar Londen om de bevalling van zijn vrouw mee te maken. Het is ook niet zeker dat Romelu Lukaku start tegen Nieuw-Zeeland. Volgens Garcia is hij nog niet klaar om 90 minuten te spelen. Wel zeker aan de aftrap is Brandon Mechelen. Hij rekent op winst.
5: Het zal niet gemakkelijk zijn, maar de rust is gebleven in de groep. We weten dat het beter kan. Het is niet dat we geen vertrouwen hebben, dat we nu nerveus moeten worden. We hebben genoeg kwaliteiten, alleen moeten we gewoon de intensiteit wat meer omhoog krijgen en dan die duels winnen.
2: Aftrap morgen vroeg om 5 uur onze tijd. We krijgen een overwegend zonnige dag bij 30 graden aan zee, rond 36 graden in het binnenland en tot 40 graden in het oosten. Vanavond is er plaatselijk kans op een pittige onweersbui. Morgen ongeveer hetzelfde weer, tot 38 graden. Zondag krijgen we zon en wolken en maxima tot 36 graden.
6: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
7: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
6: De Bip for Life? Wat is dat?
7: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
6: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
7: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
8: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaverij Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
7: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
9: Ja,
7: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
9: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
7: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken? De klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485-54-87-85.
9: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
7: 0485-54-87-85.
10: Met Immobiep. Ben je zo binnen als een huis?
11: Merci, Immobiep.
12: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Zeg schat, de zuilen van mijn schone zijn heel gaan u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
1: Dan zit er niks aan de soep, hè?
0: Wat, hè?
1: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschone, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
0: Oh ja, dan zit dat dan maar rapper, hè?
1: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
2: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
3: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken. Het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling. Leren broekse riemen hebben ze door hoe ik.
4: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
5: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
4: Dakwerken van der Linde?
5: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
4: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
5: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
6: Dakwerken van der Linde.
5: Beter god er niet vinden.
6: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32.
7: 03-366-37-32. Radio Minerva, een hele dag voor jou.
8: Ah, ah, ah, ah. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
7: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
9: Leerlingen in de lagere school kennen de verkeersregels goed. Dat blijkt uit het resultaat van de grote verkeerstoets van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Het eerste, derde en vijfde leerjaar scoorden gemiddeld tussen 75% en 87%. Werner de Dobbeleer.
10: Voor het vijfde leerjaar kunnen we zeggen dat de beste scores worden gehaald op vragen over het openbaar vervoer, over de dode hoek. Leerlingen scoren iets minder goed over voorrangsregels, daar is 65% correct. De plaats op de weg is ook niet altijd zo goed gekend en ook verkeerstekens 70%.
9: Het vijfde leerjaar legt die toets al jaren af. De leerlingen scoorden zelfs iets beter dan vorig jaar. Meer dan de helft van de werklozen die hun uitkering verloren door de beperking daarvan in de tijd, belanden bij het OCMW of op de ziekenkas. In Vlaanderen krijgt 1 op de 5 een ziekteuitkering, in Wallonië de helft een leefloon. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de RVA. De voorspelling was positiever. Daarin vond een derde werk en klopte een derde aan bij het OCMW voor een leefloon. In de haven van Gent woedt een zware brand bij een afvalbedrijf. Er hangt veel rook en dat veroorzaakt hinder, zegt Bjorn Brion van de brandweer.
11: De rook drijft af richting Kluizen, Ertvelden en Doornzeelen. Dus dat zijn allemaal deelgemeenten of dorpen van Evergem. De gemeente Zelzaten en Evergem en de stad Gent hebben elk een bi-alert verstuurd naar de mensen die in de getroffen zone wonen om te vragen om ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen.
9: Het is nog niet duidelijk waarom of hoe de brand ontstond. De dodentol na de zware aardbevingen in Venezuela loopt verder op. Er zijn nu al 235 lichamen geborgen. Honderden andere mensen raakten gewond. Het ging om de zwaarste aardbevingen in Venezuela in meer dan 100 jaar. Heel wat landen sturen hulp. Op het WK voetbal wordt Australië mogelijk de volgende tegenstander van onze Rode Duivels. Australië speelde 0-0 gelijk tegen Paraguay en gaat als tweede in zijn groep naar de 16e finales. De VS wint die groep, ook al verloor het van Turkije met 3-2. Dat was al uitgeschakeld. En Nederland stoot door als groepswinnaar na 3-1 winst tegen Tunesië. Japan en Zweden speelden 1-1 gelijk en gaan allebei door. Nederland speelt in de tweede ronde tegen Marokko. En Duitsland verloor gisteravond met 2-1 van Ecuador, maar was al geplaatst. Ecuador gaat door als een van de beste derde. Ivoorkust werd tweede na 2-0 winst tegen Curaçao. Om door te stoten moeten onze Rode Duivels morgen vroeg wel eerst nog winnen van Nieuw-Zeeland. Jeremy Doku start normaal gezien wel op de bank, dat heeft bondscoach Garcia gezegd. Doku trainde gisteren wel mee, maar moet nog wat bekomen van enkele hectische dagen, waarin hij ziek was en over en weer vloog naar Londen om de bevalling van zijn vrouw mee te maken. Ook Romelu Lukaku lijkt onzeker om te starten tegen Nieuw-Zeeland. Volgens Garcia is hij nog niet klaar om 90 minuten te spelen. Wel zeker aan de aftrap is Brandon Mechelen. Hij rekent op winst.
12: Het zal niet gemakkelijk zijn, Maar de rust is gebleven in de groep. We weten dat het beter kan. Het is niet dat we geen vertrouwen hebben, dat we nu nerveus moeten worden. We hebben genoeg kwaliteiten, alleen moeten we gewoon de intensiteit wat meer omhoog krijgen en dan die duels winnen.
9: Aftrap morgen vroeg om 5:00 onze tijd. Veel zon vandaag en het wordt weer heet. 34 graden in het westen, rond 37 in het binnenland. En tot 40 graden in het oosten. In de loop van de dag stijgt de kans op een onweersbui. In het weekend zon, maar ook kans op onweer. En het blijft warm.
13: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
14: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
13: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
14: Wie is dat? Ook een kinesist?
13: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
15: Je kan Ora Liften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
16: Hallo, hallo. Hier met Jackie Lafont. Beste luisteraars, ik wil jullie heel graag uitnodigen op mijn jubileumshow deze zomer in het Witte Paard in Blankenbergen. Samen met Lisa Louis, Céline Hermans, Patrick Onzia, Maaike Lanzo, Evelyn Cano, een fantastisch showballet en special acts maken we er één groot gezellig muzikaal familiefeest van. Tickets en info, info@witte-paard.be of 070-250-200. Ik zou zeggen, met z'n allen naar zee voor onze fantastische jubilee.
17: Amai, Ronnie, de rekening van de verzekering is weer binnen. We gaan niet naar Spanje kunnen deze jaar, hè?
18: Oh, Céline van Ineffe, die gaat toch?
17: Hoe doet hij dat? Zeg Céline, hoe dode gaat dat? Goed verzekerd en toch op vakantie?
19: Ik zit bij Sonja van SJ Verzekeringen. Die bekijkt al uw polissen, legt alles goed uit. Je betaalt bijna altijd minder en je kunt ze altijd bereiken.
20: SJ Verzekeringen. Bel voor een gratis nazicht van uw polissen. 0400 73 89 20 85. Ik herhaal 0400 73 89 20 85.
21: Aha. Minerva.
22: Good morning.
23: Het is weer vrijdag. Het was daar net 8:00. Tot 10:00 is er Danny van Tichelen.
24: Goedemorgen.
25: Het is inderdaad weer vrijdag. Vrijdag 26 juni 2026. En ik heb al meteen een vraag voor u, luisteraar. Ga jij morgen vroeg om 5:00 opstaan om naar onze Rode Duivels te gaan kijken? Ja of nee? Een klein antwoordje. Gewoon laat het ons eens weten wat jij zo van plan bent. We hoeven het u niet meer wijs te maken. Het wordt vandaag rond de 40 graden, luisteraar. Voor diegenen die kunnen, probeer binnen te blijven. Probeer water te drinken. Veel water. En vanaf zondag zou het dan toch wat zakken met de temperatuur. En zouden we toch naar die aangename 26 graden gaan. Want dat is het op dit ogenblik al hier op het Sint-Anneke. 26 graden nu al.

We moeten eerlijk zijn, luisteraars. Het gebied ons te zeggen dat hier in onze studio's het heel aangenaam is. Hier hangt airco. En die staat hier dag en nacht op. Het was zalig om hier binnen te komen. Gewoon geweldig.

die u ook nog moet meegeven is dat we nog een aantal dagen verwijderd zijn van de opening van onze nieuwe feesttent. Je weet het, op 2 juli, donderdagavond om 8 uur, gaat ze feestelijk open. Je kan onze nieuwe dansvloer komen uittesten. Onze feesttent is helemaal gepimpt. Ja, het is inderdaad de moeite om donderdag rond 8 uur zeker mee het startschot te geven van onze swing and jive en onze popcornavonden. Nu donderdag dus, en u weet het, de inkom is gratis. Wat je ook niet mag vergeten is, als je nog niet gestemd hebt voor onze top 1000, ga dat dan eens doen, hè. Ga eens naar onze website en laat jouw voorkeur eens horen wat jouw favoriete platen zijn. Mijn favoriet, die ken je al, die gaat er zo dadelijk aan beginnen. Meneer Jerry Veel en zijn versie van My Way.

0: Yes, I did it my way.
1: Het moet uit een van zijn laatste cd's komen die hij heeft opgenomen voordat hij het tijdelijke voor het eeuwig had ingeruild. Mijn allerbeste vriend Jerry Veel. And I did it my way.

0: Er zijn al mensen die hun keuken hebben ingericht als een fandorp voor vanavond, of vannacht moet ik eerlijk zeggen, morgen vroeg, onze Rode Duivels aan te moedigen. Er zijn ook mensen die zeggen van, nee, ik sta er niet voor op. Laat het mij toch eens weten, hè, wat jij, jouw mening is. Ga jij morgen vroeg naar de Rode Duivels kijken om 5 uur? Bel het maar even door, ik ben er echt benieuwd naar.
1: Voordat de haan kraait en de dag gaat krieken, is hij er al. De Danny, bij Radio Minerva.
2: Radio Minerva.
0: En dit is speciaal voor Leentje van de Gust.

Ja, zwaai maar met je armtje en zwaai maar met je polletje. Dat was Sammeke Goris en Arrivederci. Je weet het, aanstaande donderdag beginnen we aan onze Swing & Jive, waar ook onze popcorn avonden. En dan is deze plaat er een deelgenoot van, deze Billy Fury.

0: Even Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
1: Oh ja? Of vol au vent, of tournedos, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
0: Voilà, nou hoor ik op spreken ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
1: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gaan, maar een tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
0: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
1: Vrongs is dat manneke.
2: Bingo!
3: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
2: Bingo.
3: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
2: Bingo!
0: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpaks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar uw Delijs, koop uw 4-pak en spaar de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten na? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Drink Minerva Triple and support the radio.
5: Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen.

0: 0800 22 68 of via reservatie@radiominerva.be.
1: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis, dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
2: Ik lig nog op mijn broek. Maar dan, Danny, die is er al uit.

0: moet het maar kunnen op je eigen trouwfeest te laten komen, hè?
1: Marriage. Joining together two people.
0: Kom maar met die gekke petjes. Gilbert O'Sullivan en Matrimony. Als je nog maar wit wakker bent, het is Minerva waar je naar luistert. En wij hebben de zon voor u ook in je speakers zitten met deze Bacelli. E solo tu. Goedemorgen allemaal.

Alleen jij maar, hè. Is solo toe, Bacelli. De zon druipt er gewoon af, luister. Ja, ze druipt er gewoon af. Ik heb een beetje informatie voor u over ons Mariake Elvis, want ze heeft me daarnet natuurlijk gebeld. Het gaat er alle dagen beter mee. En we hebben een afspraak dat zij zeker en vast terug aan onze telefoon komt zitten. Wie weet wanneer. En hier is Elvis Presley.

Helemaal speciaal voor ons Marek Elvis. We weten om een hart onder de riem te steken met deze King of Rock'n'Roll Surrender. En ja, mij is natuurlijk ook de vraag gesteld, wat ga jij doen morgen vroeg als de Rode Duivel speler om 5 uur? Ik ga erbij zijn hoor, zeg maar zeker. Ik neem me mee naar het Massachusetts met de legendarische BJ's.

er worden al wat vragen gesteld aan de telefoon, hoor. Bijvoorbeeld, gaan er in onze feesttent ook slows gespeeld worden? Ja. Het zal wel zeker, hè. Als ze dat komen vragen, waarom niet? Een slowke af en toe, dat moet kunnen. Maar de hoofdbrok die ligt natuurlijk toch wel bij de 70s en de 80s. En de popcorn, de swing and jive, dat is de bedoeling. Elke donderdagavond van 8 tot middernacht. En dan is deze man zeker eentje van wie erbij is, hoor. Barry White. En dan we doen met zijn I'm qualified to satisfy you.

Het moet wat geweest zijn in de tijd voor Rita de Neve. Haar allereerste kus die ze kreeg. Ja, ja. Bijna 8:50, luisteraar. Goedemorgen, de zonnekloppers die zijn er al hier op Sint-Anneke. En ook Jude Dolan is er met Your Such a Good Looking Woman.

Ja, ja, you're such a good looking woman. Dat was Jude Dolan. En heb jij nou eens gedacht om naar onze top 1000 is te gaan, naar onze website en daar misschien je keuzes te maken? Want misschien kan jij deze wel eens instellen. Dit is toch een fantastische mooie plaat van Roy Clark. Deze Then She's a Lover.

Ja, dat was de titel ineens ervan. Roy Clark met Then She's a Lover. Ga maar eens naar onze website. Deel je stem eens met ons en jouw nummer 1, hè. En wij gaan na 9 uur luisteren met de reclame en het nieuws. En graag een afspraak maken voor deel 2. Tot zo beet.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd tijd dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegouden aan gestuind, zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Antwerpen.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken. Het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling. Leren broeksriemen hebben ze door hoek.
3: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
4: Dan zit er niks anders op, hè?
3: Wat, hè?
4: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
3: Oh ja, dan zit dat dan maar rapper, hè?
4: Niet twijfelen, naar de K2, vooruit.
5: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
6: Wist je dat een olifant soms denkt met zijn slurf?
7: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
8: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagd, een beetje stouter.
7: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
8: De Stoute Bart de Pauw Show.
9: Dank u vriendelijk voor vanavond.
7: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stad Schouwburg Antwerpen. Tickets en info via Bart de Pauw.eu.
10: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
11: Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
10: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
12: Het is nu duidelijker welke materialen je mag gebruiken om een oprit of terras aan te leggen. Vlaams minister Jo Broens heeft voor het eerst een lijst vastgelegd. Want ze moeten genoeg water doorlaten.
13: Vandaag is het vaak zo dat men een bepaald materiaal kiest, omdat men dat graag ziet, maar dat een bepaalde gemeente zegt, ja, wij aanvaarden dat niet als onvoldoende water doorlatend. Dus daar was heel vaak discussie over. En daar hebben we nu meer uniformiteit in gebracht. Mensen die een oprit willen aanleggen, die weten nu zeker van, als ik dat materiaal kies, dan is dat water doorlatend en dan wordt dat vergund.
12: De lijst is wel niet definitief en kan altijd aangepast worden. Vlaanderen is erg verhard, waardoor het belangrijk is om zoveel mogelijk regenwater op te vangen of in de bodem te laten sijpelen en niet zomaar te laten wegvloeien. Leerlingen in de lagere school kennen de verkeersregels goed. Dat blijkt uit het resultaat van de grote verkeerstoets van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Het eerste, derde en vijfde leerjaar scoorde gemiddeld tussen de 75% en 87%. Werner de Dobbeleer.
14: Voor het vijfde leerjaar kunnen we zeggen dat de beste scores worden gehaald op vragen over het openbaar vervoer, over de dode hoek. Leerlingen scoren iets minder goed over voorrangsregels, daar is 65% correct. De plaats op de weg is ook niet altijd zo goed gekend en ook verkeerstekens 70%.
12: Het vijfde leerjaar legt die toets al jaren af. De leerlingen scoorden iets beter dan vorig jaar. In de haven van Gent staat een afvalbedrijf in brand. Het gaat om meerdere loodsen met restafval. Er hing daarnet veel rook, intussen is die grotendeels weg. Mensen in de buurt kregen een bericht via Be Alert, met de raad om ramen en deuren dicht te houden. De bluswerken zullen wellicht nog enkele uren duren. De oorzaak van de brand kennen we nog niet. In Congo zijn nu al meer dan 300 mensen overleden door de nieuwe ebola-uitbraak. Dat aantal stijgt iets sneller dan verwacht. Er zijn intussen ook al meer dan 1100 besmettingen geteld. De nieuwe ebola-variant is dodelijk. Er is ook geen vaccin voor. En op het WK-voetbal kan Australië de volgende tegenstander van onze Rode Duivels worden. Australië speelde 0-0 gelijk tegen Paraguay en gaat als tweede in zijn groep naar de 16e finales. De VS wint die groep, ook al verloor het van Turkije met 3-2. Om mogelijk tegen Australië te spelen, moeten onze Rode Duivels wel eerst zelf nog winnen, morgen vroeg tegen Nieuw-Zeeland. Veel zon, rond 37 graden in het binnenland tot 40 graden in het oosten. In de loop van de dag stijgt de kans op een onweersbui. In het weekend zon, maar ook kans op onweer. Zaterdag ruim 35 graden, zondag nog 27 graden.
15: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
16: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
15: De Bip for Life? Wat is dat?
16: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
15: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
16: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
17: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
18: Zeg Kim, het schijnt dat gewoon een schone fiets doorgemokt heeft.
17: Inderdaad, een leuke fietstocht langs 24 dienstencentra en buurtbistro's. Met fotowedstrijd, waarmee je mooie prijzen kan winnen.
18: Dat is plezant, kan ik ook meedoen.
17: Op onze website vind je alle deelnemende dienstencentra. Hier kan je onderweg stoppen om bij te tanken met een hapje of drankje. Lunchen kan uiteraard ook, dan moet je wel even reserveren vooraf.
18: Oh, dat is top, dan ga ik mijn baan er direct toe pompen.
17: Meer weten? Surf naar zorgbedrijf.antwerpen.be.
19: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Uithoeken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Uithoeken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
20: Dag Robert, storen we niet?
21: Nee, kom binnen.
20: Onze kleine is er ook bij.
21: Hallo.
20: Ja, zijn ketting is van zo'n commune, hè. Dat past niet meer.
21: Allee maar, dat past toch nog?
20: Hut. Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem nog op Jongland. Maar wat brengt dat op?
21: 1924 euro. Zoveel? Vergeet Bobby Holland, Ibiza, hier ik kom.
22: Geniet er maar van, jongen.
23: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert en expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
24: Schatke, wanneer gaat dat licht in de badkamer eens repareren?
25: Jongen.
24: Oh, en ja, dat zie je dan zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
25: Jongen, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
24: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
25: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
24: 0485 54 87 85.
26: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
27: Merci, Immobiep.
28: Aha, aha, aha. Minerva.
29: Antwerpen wordt wakker met Danny van Tichelen.
30: You slept all night, now it's morning time. That's the time to rise and shine.
31: Goedemorgen, Antwerpen.

Mijn allerbeste vriend ging Nat King Cole achterna, want het kwam uit zijn album J.D. Vale Sings Nat King Cole met deze Stardust. Welkom in deel 2 van deze Goedemorgen Antwerpen van vrijdag 26 juni 2026.

Price met zijn personality. Ik heb hier verjaardagsgroeten binnengekregen voor Martijn van den Heuvel. En dat komt van de broer en de schoonzus Isidore en Christiane. Ze zijn heel grote fans van Bobby Prins. En ik mocht zelf kiezen, maar het plaatje dat ze aanvroegen, dat staat spijtig genoeg nog niet in ons systeem. Maar toch, ik doe ze heel veel plezier met deze Stil in de Straten.

0: daar.
1: Het gaat in ieder geval niet stil zijn in het straatje waar Martijn van den Heuvel woont, want die is jarig vandaag. We sturen daar de drumband naartoe en later op de avond nog de fanfare. En de Isidore en Christian die zijn erbij om die gelukwensen te delen. En stil in de straten van Bobby Prins, speciaal voor Martijn van den Heuvel, zijn de verjaardag.
2: Met Danny van Tichelen is iedere morgen een goeiemorgen.

uit, uit onze popcorn-dressoir. Deze One Last Kiss van Billy Crash. Goedemorgen allemaal, welkom bij Radio Minerva. En als je net afstemt, je weet het, aanstaande donderdag doen we het in onze feesttent, in onze vernieuwde feesttent. Ja, de plechtige opening om 8 uur, van 7 uur gaat ze al open, maar om 8 uur beginnen we aan. En dan krijg je natuurlijk de popcornmuziek, maar ook de deze gaat erbij zijn hoor. Deze Boys Town Gang, met I Can't Take My Eyes Off Of You.

0: Al meer dan 40 jaar belt hij naar jou om te zeggen dat hij je graag ziet. I just called to say I love you. Stevie Wonder, Bobby Wonder.
1: Wakker worden met Jerry, Julio en Elvis, maar vooral met Danny. Dit

0: Bakkering?
1: Niks van. Zeg, dan stinkt hij al mijn oos.
0: Moos, gaat ik het toch. Ik wil mijn bakkering gaan eten. In het Minerva Café.
1: Ja, ik zijn Claire.
0: Ah, maar dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
3: Bingo!
4: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
3: Bingo!
4: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn voor een plotske? Dan bel de best even naar 03 219 32 38.

0: van café Wavenwachtena. Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Drink Minerva Triple and
1: support the radio. Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil. Maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.
2: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
3: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
2: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
3: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
2: Geniet ervan, het zijn de beste.
3: Het Minerva Café, om de plaas op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
4: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaag met Minerva DJ Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
5: Danny van Tichelen, waar heb ik die naam nog tegengekomen? Och ja, staat hij niet op de lijst van de beschermde monumenten?

Eigenlijk waren ze de K3 vanuit mijn jeugdste jaren, luisteraars. Deze dames van Love, ze kwamen uit Nederland. Het was ook inderdaad een rosse, een blonde en een zwarte. En hey, hello, you're the greatest lover.

Het moet toch een of andere mooie film geweest zijn. Ik heb hem spijtig genoeg nog niet bekeken, deze love story. Dit was de man die ooit optrad met een beer die een tv-show had in de jaren 60. Ik heb mijn mama laten vertellen hoor. Ik was nog veel te jong en ik liep nog met lintjes in mijn blokken om die tv-shows nog te kunnen herinneren. Andy Williams met de love story. En dan nu naar onze feesttent van donderdag aanstaande. Je weet het, we doen het plechtig open op 2 juli. De inkom is gratis en ik hoop dat jullie er allemaal bij zijn om onze nieuwe dansvloeries uit te testen en te komen zien hoe onze feesttent gepimpt is. Dat die echt wel heel mooi is, hoor. En dan krijg je zeker ook deze muziek op jouw dansvloer. Booker T. Jones en Rita Coolidge. And maybe we could stay together.

En nu al legendarische Ray Charles op jouw ontbijtbord met I Can't Stop Loving You. En deze man, die heeft een nieuwe cd uitgebracht, hij kan het niet laten hoor. Engelbert Humperdinck, daarover hebben wij het. En heeft ze allemaal in een nieuw jasje gestoken, als een oude hit. En ook dit klinkt heel,

0: Ik zei het in de aankondiging al. Hij heeft ze allemaal in een nieuw kleedje gestoken. Ook deze Kwando van Engelbert Sumferdink. Ik ga plaats maken voor onze Jan. Onze one and only Jan van Dam, dames en heren. Ja, ja, hij staat hier te poppelen. En straks na 10 uur is hij er, hoor. Trek bijna de micro van mij weg.
1: Het is er een andere Jan vandaag.
0: Ah, is het een andere Jan vandaag?
1: Ja.
0: De Patrick dan.
1: Jan de Palmenaire.
0: Oké. Live is full of surprises hier bij Radio Winner van Huisstijl. We gaan eruit, we maken een afspraak. Zondag alweer tussen 8 en 10. Fijn weekend, geniet nog van het warme weer. En blijf vooral luisteren naar Radio Winner. Salut allemaal.

0: Wij van Meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antieke restauraties. Wij restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azitmeubelen, kun je bij ons terecht. Wilde gaan gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè?
1: Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti goes classic.
2: Land of hope and glory.
1: Helmut Lotti goes classic. Een avond met zijn grootste klassiekers. En zijn meest geliefde Goes Classic hits. Helmut Lotti Goes Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
3: Zeg, Jos, ik heb me al miseren met mijn dakje.
4: Maar waarom belde je niet direct naar Dakwerken van der Linde?
3: Dakwerken van der Linde?
4: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die en heeft 40 jaar ervaring.
3: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
4: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
5: Dakwerken van der Linde.
4: Beter god er niet vinden.
5: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477-05-18-37.
6: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
7: Het is nu 10 uur.

0: Het is nu duidelijker welke materialen je mag gebruiken om een oprit of terras aan te leggen. Vlaams minister Jo Broens heeft voor het eerst een lijst vastgelegd, want ze moeten genoeg water doorlaten.
1: Vandaag is het vaak zo dat men een bepaald materiaal kiest, omdat men dat graag ziet, maar dat een bepaalde gemeente zegt, ja, wij aanvaarden dat niet als onvoldoende water doorlatend. Dus daar was heel vaak discussie over. En daar hebben we nu meer uniformiteit in gebracht. Mensen die een oprit willen aanleggen, die weten nu zeker van, als ik dat materiaal kies, dan is dat water doorlatend en dan wordt dat vergund.
0: De lijst is wel niet definitief en kan altijd aangepast worden. Vlaanderen is erg verhard, waardoor het belangrijk is om zoveel mogelijk regenwater op te vangen of in de bodem te laten sijpelen en niet zomaar te laten wegvloeien. Bijna 4 op de 10 jongeren durft niet aan hun ouders te vertellen dat ze het slachtoffer zijn geworden van phishing. Ze lopen volgens een nieuw onderzoek vaker tegen de lamp dan hun ouders. Die kijken kritischer naar verdachte betalingen bijvoorbeeld. Komt onder meer doordat jongeren opgroeien in een digitale wereld, waardoor ze alles online sneller vertrouwen. Vaak onterecht. En in Congo zijn nu al meer dan 300 mensen overleden door de nieuwe ebola-uitbraak. Dat aantal stijgt iets sneller dan verwacht. Er zijn intussen ook al meer dan 1100 besmettingen geteld. De nieuwe ebola-variant is dodelijk, er is ook geen vaccin voor. Veel zon en plaatselijk tot 40 graden, later kans op een onweersbui. In het weekend ook zon, maar ook kans op onweer. Vanaf zondag koelt het wat af.
2: Amai, Ronnie, de rekening van de verzekering is weer binnen. We gaan niet naar Spanje kunnen deze jaar, hè?
3: Oh, Céline van Ineffe, die gaat toch?
2: Hoe doet hij dat? Zeg Céline, hoe doet hij dat? Goed verzekerd en toch op vakantie?
4: Ik zit bij Sonja van SJ Verzekeringen. Die bekijkt alle polissen, legt alles goed uit. Je betaalt bijna altijd minder en je kunt ze altijd bereiken.
5: SJ Verzekeringen. Bel voor een gratis nazicht van uw polissen. 0400 73 89 20 85. Ik herhaal 0400 73 89 20 85.
6: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauwer thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
7: Aha, aha, aha. Minerva.
8: Goedemorgen, beste luisteraars. We starten met Pat Boone, Bernadine.

Bernadine uit de gelijknamige musical uit 1957. U hebt hier normaal, op deze stoel zit normaal Jan van Dam. Die staat naast mij. Ik mag al even oefenen voor volgende week, 1 juli, woensdag van 8 tot 10. Mijn naam is ook Jan, maar er hoort de palmenaire achter. Roy Orbison, Blue Angel.

Roy Orbison. In 2004 nam Norah Jones samen met Ray Charles Here We Go Again op. Toen het uitkwam was Ray al net overleden. Jammer genoeg kon hij het niet meer horen, maar jullie wel. Here We Go Again van Ray Charles en Norah Jones.

0: I will.
1: Norah Jones en Ray Charles. Uit diezelfde plaat van Norah Jones heb ik er nog eentje gekozen, als het mag, met Dolly Parton. Creeping In.

In 1972 zong Johnny Cash over de liefde, A Thing Called Love. The Man in Black, een van onze favorieten, Men in Black. A Thing Called Love.

The Man in Black. In 1955 was er een fantastische madame en die heette Anita Bell Colton. Ze vond die naam niet zo goed klinken en ze maakte er Anita O'Day van. Anita O'Day met You Are the Top.

Geef toe, beste mensen, zulke nummers maken ze toch niet meer. Vind ik alleszins. Ik had u nu graag iets opgedragen aan alle Peggy's van de wereld. En met wie kon ik dat beter dan met Peggy Lee zelf. Peggy Lee met He's a Tramp.

0: Trek de dansschoenen aan, want in juli en augustus is het elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
1: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, om de plage oept Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Geen zomer zonder Top 1000. En geen Top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva Top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva Top 1000. De zomer kan niet zonder.
4: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier monofoorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten na? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Drink Minerva Triple and support the radio.
6: De Van Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
7: Oh ja? Of vol au vent, of tournedo, of een pan.

0: En daar kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2 uur spelen we bingo.
1: Bingo.
0: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn voor een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
1: Bingo!

waren de Marcells. En het grappige is dat die waren met vijf. En eigenlijk heette niemand van die mannen Marcel. Maar Marcel was blijkbaar in de jaren 60 een soort wavy hairstyle. Een soort vetkaaf. En dat noemden ze de Marcel Wave. Voor mijn tijd, ik geef het toe, ik heb het ook maar opgezocht. Het is er absoluut het weer voor nu. Voor de itsy bitsy teeny weeny yellow polka. Veel te kleine bikini.

Wist u dat Peggy Sue eigenlijk Cindy Lou was? Het was een nummerje dat Buddy Holly had geschreven. En Peggy Sue, die Cindy Lou, ja, eigenlijk was het lief van de drummer. Dus Buddy Holly was eigenlijk wel een pechvogel. Peggy Sue.

Dat was Charles Aznavour uit 1956. En de volgende, die heeft er ongelooflijk veel zin in. Eddie Cochran, die was maar 21. En die heeft op die korte tijd fantastische nummers gemaakt. Zoals onder andere dit Come On Everybody.

Dat was Doris Day, I Give My Heart To You. In het echt heette die eigenlijk Doris Mary Ann Kappelhoff. Ja, met zo'n naam ga je het niet maken natuurlijk. Doris Day is net iets gemakkelijker. We gaan een laatste plaatje voor dit uur kiezen. Een instrumentaaltje van de fantastische Bert Kempfert.

0: Wist je dat een olifant soms denkt met zijn slurf?
1: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
2: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagd, een beetje stouter.
1: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
2: De Stoute Bart de Pauw Show.
3: Dank u vriendelijk voor vanavond.
1: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stad Schouwburg, Antwerpen. Tickets en info via bartdepauw.eu.
4: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
5: Dan zit er niks anders op, hè?
4: Wat, hè?
5: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
4: Oh ja? Zeg dat dan maar rapper, hè?
5: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
6: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
7: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat naar sloeven. De katjoe plakt aan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze door hoe ik.
8: Radio Minerva.
9: Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
8: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
10: De helft van de Belgen vindt zonnecrème te duur. Een kwart smeert daardoor minder dan ze zouden willen. Dat blijkt uit een rondvraag van verzekeraar AG. Lars Vervoort.
11: We weten dat 1 op 5 Belgen gedurende zijn leven huidkanker krijgt. Dus preventie is echt wel belangrijk. En zonnecrème is er uiteraard een heel belangrijke factor in. Zeker met de temperaturen die we vandaag merken. En in die optiek hebben wij langs de kust in pretparken, maar bijvoorbeeld ook een leuke samenwerking met de Giro deze zomer. Gratis zonnepalen doorheen het land om effectief makkelijk toegang te geven tot bescherming tegen de zon.
10: Bijna 2 op de 3 Belgen vindt dat zonnecrème toegankelijker zou moeten zijn voor iedereen. Toppolitici met een Europese carrière, zoals ex-premier Schiever Hofstadt en Herman Van Rompuy, dreigen hun Belgisch pensioen kwijt te spelen, deels of volledig, omdat ze met hun Europees pensioen erbij geteld veel te veel krijgen, dat schrijft de krant De Tijd. In ons land ligt het maximum pensioenbedrag op zo'n €8.300 bruto. Tot nu toe werden de verschillende pensioenen niet samengeteld, deze regering wil dat wel doen. En de Britse koning Charles heeft de belastingaangiftes van het Koningshuis openbaar gemaakt. Hij is de eerste die dat daar vrijwillig doet, om transparanter te zijn naar het volk. Charles zit 4 jaar op de troon en betaalde sindsdien zowat €35 miljoen aan belastingen op zijn privéinkomsten. Hij staat daarmee volgens de BBC in de top 100 in het Verenigd Koninkrijk. Kroonprins William betaalde meer dan €23 miljoen. Veel zon en plaatselijk tot 40 graden, later kans op een onweersbui. In het weekend zon, maar ook kans op onweer. Vanaf zondag koelt het wat af.
12: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
13: Zeg Kim, het schijnt dat je een schone fietstoer gemokt hebt.
12: Inderdaad, een leuke fietstocht langs 24 dienstencentra en buurtbistro's. Met fotowedstrijd, waarmee je mooie prijzen kan winnen.
13: Dat is plezant, kan ik ook meedoen.
12: Op onze website vind je alle deelnemende dienstencentra. Hier kan je onderweg stoppen om bij te tanken met een hapje of drankje. Lunchen kan uiteraard ook, dan moet je wel even reserveren vooraf.
13: Oh, dat is top, dan ga ik mijn baan direct toepompen.
12: Meer weten? Surf naar zorgbedrijf.antwerpen.be.
14: Hallo, hallo. Hier met Jackie Lafont. Beste luisteraars, ik wil jullie heel graag uitnodigen op mijn jubileumshow deze zomer in het Witte Paard in Blankenbergen. Samen met Lisa Louis, Céline Hermans, Patrick Onzia, Maaike Lanzo, Evelyn Cano, een fantastisch showballet en special acts maken we er één groot gezellig muzikaal familiefeest van. Tickets en info, info@witte-paard.be of 070-250-200. Ik zou zeggen, met z'n allen naar zee voor onze fantastische jubilee.
15: Zoekt u even meubels?
16: Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen daar trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
17: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
18: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03-218-4573. Dat is 03-218-4573. Oraliften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
19: Aha, Minerva.
20: Goedemorgen, beste luisteraars. We gaan het tweede uur van Nostalgische Klanken in. Met een Jan, Jan de Palmenere deze keer. Jan van Dam die staat naast mij. Bedankt Jan dat ik op uw stoel mocht zitten. En ik heb de ultieme afkoeling gevonden voor jullie. Het is wel door de luidsprekers. Just Walking in the Rain.

Walking in the Rain. Het is iets waar wij allemaal samen naar uitkijken, toch? Echt waar? Allee, ik toch. Jimmy Rogers, die is al heel lang bezig, van in 1927. Het was eigenlijk de eerste country superster. En hij heeft het heel graag over Kisses Sweeter Than Wine.

Kiss is sweeter than wine. Nu, ik lust eigenlijk niet zo graag zoete wijn. Maar voor elk wat wils. Toen ik ooit, lang geleden, helemaal alleen thuis en al mijn broer en mijn zussen weg het huis uit waren, dan vond ik helemaal op zolder zo'n klein mapje met allemaal singeltjes in. Voor mij ging er een wereld open en dit singeltje zat er toen in en ik heb dat nog altijd. Het is het geweldige nummertje Tequila van de Champs.

Love Potion No. 9 van de Clovers. Het was de allereerste originele versie die zij in 1964 opnamen. Nadien is het nog door heel, heel veel mensen gecoverd. Ik draai nu iets totaal anders. Het is misschien een gok. Als jullie het verschrikkelijk vinden, gelieve zich tot de directie te wenden. Maar het is een bossa nova nummertje van eigenlijk een new wave nummer uit 2004 opgenomen van iets heel ouders, heel complexe zin. Ik hoop dat je het leuk vindt. Love Will Tear Us Apart van Nouvelle Vague.

achtergrond de plage. Ja, dat is niet moeilijk natuurlijk. Wij zitten hier vlakbij Sint-Anneke plage op Radio Minerva. Ik las vanmorgen dat het vannacht dan toch niet de allerwarmste nacht geweest is ooit. Ik vond het een heel klein, ja, een kleine opluchting. Hoewel ik het verschrikkelijk warm vond. Maar eigenlijk kan je maar één ding doen. Zoals Elvis Presley het al zei, je moet je gewoon overgeven aan de hitte. Surrender.

U hoorde Marie Laforêt, eigenlijk ja, Marie van den Bos, zoals wij zouden zeggen, met Tumbleweed. Ik smijt er even, voordat we straks naar Julie London overgaan, ik smijt er nog een Franse zanger tussen, Etienne Dao, dat is niet iets van heel lang geleden. Maar het is wel een schoon nummerke, vind ik zelf. Het gaat over heel intens gemis en in het Frans heet het dan saudade. Het is Etienne Dao.

Agenda Ho met Saudade. Het past wel bij dit zwoele weer, vind ik. Ik kan het niet uitleggen, maar het is toch zo. We gaan terug in de tijd naar Julie London. Weet u hoe Julie London in ticht heette? Die heette Gail Peck. Beetje aparte naam. En het, ja, zo wat, die korrel in haar stem van Julie London, dat komt eigenlijk ook een beetje omdat die al van haar 16 een kettingrookster was, bleek. Veel later heeft ze ook in een Marlboro-clip zelfs gespeeld samen met haar partner. Heb ik van horen zeggen. Hier is de fantastische Julie London, Slightly Out of Tune.

London, slightly out of tune. Volgens mij zong ze eigenlijk perfect in tune. Het is zomer en dan trekken de mensen naar de zee. Ik heb het ook gelezen dat er heel veel mensen naar zee zijn getrokken. Ze hebben gelijk. Charlotte René, die zong erover La Mer.

0: bercer mon cœur pour la vie.
1: Charlotte René, ik ga zo dadelijk met u wat plonzen en pletsen in het water, maar eerst een paar boodschappen.
2: Trek uw downschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva.

0: Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan! Het zijn de beste!
0: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-3268 of via reservatie@radiominerva.be.
2: Geen zomer zonder Top 1000. En geen Top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva Top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva Top 1000. De zomer kan niet zonder.
3: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier monofoortpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koopt uw 4-pack en spaart de codes. Waar vindt Minerva Café? Waar verwacht je nou? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Drink Minerva Triple and support the radio.
5: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
6: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
5: Moos, schat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
6: Ja, ik zijn Claire.
5: Amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
0: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-3268. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-3268.
7: Goedemorgen, beste luisteraars. Het is al bijna middag. Excuseer. Ik ga zelfs mosselen eten in het Minerva Café. Maar daarvoor gaan we nog wat plonzen en pletsen in het water. We doen dat samen met Bobby Darin. Ik weet niet of het waar is, maar ik heb opgezocht dat die zijn artiestennaam, die komt eigenlijk van een bord dat hij boven een soort Chinees restaurant zag hangen. En de M, de A en de N, die waren kapot. En de neonreclame, die zei alleen Darin. En hij vond dat wel goed klinken. Misschien volledig verzonnen, maar niettemin. Splish, splash, Bobby Darin.
8: Splish, splash, I was

Zo, beste mensen, ik hoop dat, al dat water een beetje verkoeling geeft. Buh, het is van de warmte, ik ga het daarop steken. We blijven een beetje in, in de zeesfeer met Frank Sinatra. Sea and Sand, of Sand and Sea.

het is er warm voor om te dansen, maar eigenlijk een beetje dansen, zo bij wiegen, ook al is het heel warm, kan toch best aangenaam zijn. We doen het samen met Bobby Freeman, Do You Wanna Dance uit 1958. Het was zijn gigantisch grote hit en hij was maar 17 jaar. Het is nadien nog heel veel gecoverd. Do You Wanna Dance?

Het was Bobby Freeman, Do You Wanna Dance. Weet u wie dat Loesje is? Wel, ik wist het ook niet, maar Loesje is het meisje van de drummer van de band. Uit 1939, zo lang geleden en nog steeds in ons geheugen. Wie is Loesje? Door Wim Popink en de Ramblers.

is Loesje? Wie is toch dat snoesje? Loesje is het meisje van de drummer van de band. Daar gaat Loesje met dat leuke bloesje. Loesje vindt de drummer toch zo'n echte leuke vent. Hoor, de drummer speelt een break. Zij voelt in haar hart een steek. Wie is Loesje? Wie is toch dat snoesje?

0: Loesje, wie is toch dat snoesje? Loesje is het snoesje van de drummer van de band.
1: Wie is Loesje? Het was het meisje van de drummer van de band in 1939. Bye bye love. Ik zeg nog geen vaarwel. We blijven nog heel even tot 12 uur bij u. En we doen dat met de Everly Brothers, bariton Don en tenor Phil, met uw fantastische close harmony songs. Bye bye love.

De Everly Brothers, die waren met twee. En de Mills Brothers, die waren met vier. John, Herbert, Harry en Donald. In 1952 zongen zij over een glimworm, de glowworm, van de Mills Brothers.

Zo, beste luisteraars. Ik heb nog één plaatje voor u klaarstaan. Toch een gezongen plaatje van Tony Bennett. Blue Velvet. Het is de allereerste versie van dat nummer. Veel later, in 1963, zou het een grote hit worden voor Bobby Vinton. Ik hoop dat u het een beetje prettig vond. Ik heb mij geweldig geamuseerd. U hoort mij voortaan elke woensdag van 8 tot 10 'smorgens. Ik wens u alvast een heel fijn weekend. En ja, blijf bij Minerva, zou ik zo zeggen.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meer info naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti goes classic.
2: Land of hope and glory.
1: Helmut Lotti goes classic. Een avond met zijn grootste klassiekers en zijn meest geliefde Goes Classic hits. Helmut Lotti Goes Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
0: alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
3: Radio Minerva.
4: Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
3: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: 1 op de 3 speelpleinen in Vlaanderen en Brussel zit met een inschrijvingsstop. Omdat ze al maar populairder worden en ook al maar moeilijker begeleiders vinden. Bert Breugelmans van de Vlaamse dienst Speelpleinwerk.
6: Waar dat zij vroeger verschillende weken bijvoorbeeld op het speelplein stonden, merken wij eigenlijk dat vandaag jongeren hun engagement veel korter is, meer verknipt is, dat zij zich meer op verschillende plekken engageren. Dat het voor jongeren helaas ook meer een noodzaak wordt om een betaalde vakantiejob op te zoeken, wat ook wel ten koste gaat soms van het vrijwilligerswerk.
5: Lokale besturen zetten daarom soms ook jobstudenten in op de speelpleinen. In heel het land is de ozondrempel overschreden. Dat betekent dat er te veel fijn stof in de lucht zit. Mensen met gevoelige longen, zoals kinderen, ouderen en zwangere vrouwen, doen dan best geen zware inspanningen, zeker tot 10 uur vanavond. Dat geldt ook voor morgen. Zondag zou de luchtkwaliteit verbeteren. De helft van de Belgen vindt zonnecrème te duur. Een kwart smeert daardoor zelfs minder dan ze zouden willen. Dat blijkt uit een rondvraag van verzekeraar AG. Lars Vervoort.
7: We weten dat 1 op 5 Belgen gedurende zijn leven huidkanker krijgt. Dus preventie is echt wel belangrijk. En zonnecrème is daar uiteraard een heel belangrijke factor in. Zeker met de temperaturen die we vandaag merken. En in die optiek hebben wij langs de kust in pretparken, maar bijvoorbeeld ook een leuke samenwerking met de Giro deze zomer. Gratis zonnepalen doorheen het land om effectief makkelijk toegang te geven tot bescherming tegen de zon.
5: Bijna 2 op de 3 Belgen vinden ook dat zonnecrème toegankelijker zou moeten zijn voor iedereen. Het is een drukke dag op Brussels Airport in Zaventem. Daar verwachten ze vandaag 82.000 passagiers. Dat zijn er 8.000 minder dan op de drukste dag, 20 juli. Jeffrey Fransens van Brussels Airport.
8: We raden passagiers aan om zeker op tijd naar de luchthaven te komen. Dat betekent 2 uur op voorhand voor vertrekken binnen de Schengenzone en 3 uur op voorhand voor vluchten buiten de Schengenzone. En we raden ook aan passagiers om zeker op voorhand de regels rond de handbagage nog eens na te lezen via onze website, zodanig dat die screening veilig en vlot kan verlopen.
5: De zomervakantie in het Nederlandstalig onderwijs begint officieel pas volgende week woensdag. In het Franstalig onderwijs pas op 6 juli. In totaal verwacht Brussels Airport 5,2 miljoen passagiers in juli en augustus. Dat is 4% meer dan vorig jaar. En in Frankrijk zijn sinds het begin van de hittegolf al 55 mensen gestorven door verdrinking. Volgens de minister van Sport sprongen ruim 6 op de 10 van hen in het water in een onbewaakte zone of op een plaats waar dat niet mag. In Frankrijk staan nog altijd meer dan 60 van de 100 departementen in code rood door de hittegolf. Vanmiddag veel zon en tussen 35 en 40 graden. Vanavond kan er plaatselijk een stevige onweersbui vallen. Morgen opnieuw veel zon, na de middag wel kans op onweersbuien. We halen dan tot 38 graden. Zondag zon en stapelwolken, kans op buien ook, en rond 30 graden.
9: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
10: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
9: De Bip for Life? Wat is dat?
10: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
9: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
10: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
11: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè.
12: De Robert? Wie is dat?
11: En wel, je weet wel, Robert de expert van in de vestingstrot.
12: Oh ja, dat is juist. En hij had dat wat opgebroogd?
11: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè. En wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
12: Zwaasdingen?
11: Nee, dat gaan we naar logeke. En dat muntje om dat kettingsje van ons maar commune, dat bracht dus de max op, hè.
12: Geef je nummer dan nog eens, gaan? Want onk José, die had ook nog van alles liegen.
11: Robert? De expert 03 226 93 93.
12: Welk bedrag had hij nog gedacht?
11: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
9: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauwer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
1: Met Imobiep ben je zo binnen als een huis.
13: Merci Imobiep.
14: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Wist je dat een olifant soms denkt met zijn slurf?
1: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
2: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagd, een beetje stouter.
1: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
2: De Stoute Bart de Pauw Show.
3: Dank u vriendelijk voor vanavond.
1: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stadsschouwburg Antwerpen. Tickets en info via bartdepauw.eu.
4: Zeg maar één.
5: Wat is er, Jos?
4: Je is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduis hier, mijn benen zijn dik. Het werd tijd dat we naar Petersmeibelen gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gauw dan gestuind, zalig.
5: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
4: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibelen in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
5: En waar is dat?
4: Ah wel, Petersmeibelen, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Antwerpen.
5: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
6: Zeg, Jos, ik heb er al miseer met mijn dakje.
7: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
6: Dakwerken van der Linde?
7: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die en heeft 40 jaar ervaring.
6: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
7: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè?
8: Dakwerken van der Linde.
7: Beter god er niet vinden.
8: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32.
9: 03-366-37-32.
10: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
9: Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
10: Radio Minerva vanuit Antwerpen.
11: Het dagrecord is alweer gesneuveld voor de derde dag op rij. Het werd daarnet 33,7 graden in Ukkel. Daarmee is het de warmste 26 juni sinds de metingen. Exact 50 jaar geleden werd het 33,5 graden. De temperatuur gaat vanmiddag wel nog blijven stijgen. En intussen is ook de ozondrempel overschreden. Dat betekent dat er te veel fijnstof in de lucht zit. Mensen met gevoelige longen, kinderen, ouderen en zwangere vrouwen doen dan best geen zware inspanningen. Zondag zou de luchtkwaliteit wel verbeteren. 1 op de 3 speelpleinen in Vlaanderen en Brussel zit met een inschrijvingsstop, omdat ze al maar populairder worden en ook al maar moeilijker begeleiders vinden. Bert Breugelmans van de Vlaamse dienst Speelpleinwerk.
12: Waar dat zij vroeger verschillende weken bijvoorbeeld op het speelplein stonden, merken wij eigenlijk dat vandaag jongeren hun engagement veel korter is, meer verknipt is, dat zij zich meer op verschillende plekken engageren. Dat het voor jongeren helaas ook meer een noodzaak wordt om een betaalde vakantiejob op te zoeken, wat dat ook wel ten koste gaat soms van het vrijwilligerswerk.
11: Lokale besturen zetten daarom soms ook jobstudenten in op de speelpleinen. In Leuven is een Eurostar-trein stilgevallen. Die was op weg van Keulen naar Parijs. Het is nog niet duidelijk wat er precies aan de hand is of wat er fout liep. We horen dat er veel ziekenwagens en brandweerwagens ter plaatse zijn en dat de passagiers water hebben gekregen. Het is een drukke dag op Brussels Airport in Zaventem. Daar verwachten ze vandaag 82.000 passagiers. Dat zijn er 8.000 minder dan op de drukste dag, 20 juli. Jeffrey Fransens van Brussels Airport.
13: We raden passagiers aan om zeker op tijd naar de luchthaven te komen. Dat betekent 2 uur op voorhand voor vertrekken binnen de Schengenzone en 3 uur op voorhand voor vluchten buiten de Schengenzone. En we raden ook aan passagiers om zeker op voorhand de regels rond de handbagage nog eens na te lezen via onze website, zodanig dat die screening veilig en vlot kan verlopen.
11: De zomervakantie in het Nederlandstalig onderwijs begint officieel pas volgende week woensdag. In het Franstalig onderwijs pas op 6 juli. In totaal verwacht Brussels Airport 5,2 miljoen passagiers in juli en augustus. Dat is 4% meer dan vorig jaar. En in Parijs is het vanaf nu verboden om alcohol te drinken in het openbaar, door de hitte. Het is een van de maatregelen om de ziekenhuizen te ontlasten tijdens de hittegolf daar. Want wie alcohol drinkt, droogt sneller uit. Vanaf 6 uur vanavond is het voor supermarkten en zo ook verboden om alcohol te verkopen. Restaurants en cafés mogen ze wel nog verkopen. Vanmiddag veel zon en tussen 35 en 40 graden. Vanavond kan er plaatselijk een stevige onweersbui vallen. Morgen opnieuw veel zon. Na de middag kans op onweersbuien. We halen dan tot 38 graden. Zondag zon en stapelwolken, ook kans op buien. En rond 30 graden.
10: Amai, Ronnie, de rekening van de verzekering is weer binnen. We gaan niet naar Spanje kunnen deze jaar, hè?
14: Oh, Céline van Eneffe, die gaat toch?
10: Hoe doet hij dat? Zeg, Céline, hoe doet hij dat? Goed verzekerd en toch op vakantie?
15: Ik zit bij Sonja van SJ-verzekeringen. Die bekijkt alle polissen, legt alles goed uit, je betaalt bijna altijd minder en je kunt ze altijd bereiken.
16: SJ-verzekeringen. Bel voor een gratis nazicht van uw polissen. 0400 73 89 20 85. Ik herhaal 0400 73 89 20 85.
17: Hallo, hallo. Hier met Jackie Lafont. Beste luisteraars, ik wil jullie heel graag uitnodigen op mijn jubileumshow deze zomer in het Witte Paard in Blankenbergen. Samen met Lisa Louis, Céline Hermans, Patrick Onzia, Maaike Lanzo, Evelyn Cano, een fantastisch showballet en special acts maken we er één groot gezellig muzikaal familiefeest van. Tickets en info, info@witte-paard.be of 070 250 200. Ik zou zeggen, met z'n allen naar zee voor onze fantastische jubilee.
18: En deze medaillonneke, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplutz.
19: Allemaal?
18: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze? Dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zien, hij is mijn vinger. Dat past niet meer, hè. En dat horlogeke. Je ziet begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
20: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op 1600 euro.
21: Wat zei het hem?
18: 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in een engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de expert. Op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
22: Zeg, Josfien, zijn dat daar knieën die zo kroken en piepen?
23: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaat maakt.
22: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
23: Wie is dat? Ook een kinesist?
22: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
24: Je kan Ora Liften bereiken op 03-218-4573. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
25: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meer info naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti goes classic.
2: Land of hope and glory.
1: Helmut Lotti goes classic. Een avond met zijn grootste klassiekers en zijn meest geliefde Goes Classic hits. Helmut Lotti Goes Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
3: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt aan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder zonderij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze daar ook.
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
4: Het is nu 2:00. Goedemiddag.
5: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: In Heverlee in Leuven is een Eurostar-trein stilgevallen. Die was op weg van Keulen naar Parijs. Het is nog niet duidelijk wat er precies aan de hand is of wat er fout liep. Alle passagiers zijn van boord gehaald nu en kunnen straks op een andere trein stappen. Ze hebben ook allemaal water gekregen. 3 mensen zijn wel naar het ziekenhuis gebracht, omdat ze zich slecht voelden door de hitte. We hebben weer een nieuw dagrecord, voor de 3e dag op rij al. Het KMI heeft daarnet al 33,7 graden gemeten in Ukkel. Het is daarmee nu al de warmste 26e juni sinds het begin van de metingen. Exact 50 jaar geleden werd het 33,5 graden. En het wordt vanmiddag alleen nog maar warmer. Alle Belgen in Venezuela zijn veilig. Buitenlandse Zaken heeft iedereen die zich registreerde daar kunnen contacteren. Dat is bevestigd aan onze redactie. Het gaat om zo'n 220 Belgen. Venezuela werd gisterochtend getroffen door 2 zware aardbevingen. Er vielen al zeker 235 doden en honderden gewonden. Maar die tol kan ook nog veel zwaarder worden. Ons land bekijkt of we het BeFast reddingsteam naar daar sturen om te helpen. En Club Brugge heeft eindelijk een omgevingsvergunning gekregen voor zijn nieuwe stadion. Dat komt net naast het huidige. De vorige vergunningen werden geschorst door protest van buurtbewoners. Er is nu rekening gehouden met hun klachten. Club snakt echt naar een nieuw stadion, want het Jan Breydelstadion is verouderd en daardoor niet meer veilig. Wanneer ze met de bouw beginnen is nog niet duidelijk. Vanmiddag veel zon en tussen 35 en 40 graden. Vanavond kan er plaatselijk wel een stevige onweersbui vallen. Morgen opnieuw veel zon, na de middag kans op onweersbuien, tot 38 graden dan. Zondag zon en stapelwolken, kans op buien ook, en rond 30 graden.
7: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
8: Ja, ik heb mijn huis verkocht, op lijfrente, via de Bip for Life.
7: De Bip for Life? Wat is dat?
8: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
7: Kunt u mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
8: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
9: Zoekt u eens meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
10: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambie naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienauwer thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
11: Schatke, wanneer gaat dat licht in de badkamer eens repareren?
9: Ja,
11: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
9: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
11: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingend binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
9: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
11: 0485 54 87 85.
12: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
13: Merci, Immobiep.
14: Aha, aha, aha. Minerva.
15: Sla de siesta maar over. Het is tijd voor Tutti Frutti met Ronnie Meijs op Radio Minerva.

0: cliché dat een olifant soms denkt met zijn slurf.
1: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
2: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagd, een beetje stouter.
1: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
2: De Stoute Bart de Pauw Show.
3: Dank u vriendelijk voor vanavond.
1: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stad Schouwburg, Antwerpen. Tickets en info via bartdepauw.eu.
4: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jongen.
5: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
4: Dakwerken van der Linde?
5: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die ene 40 jaar ervaring.
4: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
5: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
6: Dakwerken van der Linde.
5: Beter, goden niet vinden.
6: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
7: Zeg maar één.
8: Wat is er, Jos?
7: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduis hier, mijn benen zijn dik. Het werd altijd hebben naar Petersmeibel gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gauw dan gestuind, zalig.
8: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
7: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is dé specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
8: En waar is dat?
7: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot Antwerpen.
8: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
9: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
10: Het is nu 3:00. Goedemiddag.
9: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
11: Zo dadelijk start in Markendal in Oost-Vlaanderen het Belgisch kampioenschap tijdrijden. Door de hitte heeft de organisatie de rit ingekort en er zijn nog meer maatregelen, zegt Massimo van Lanker.
12: Langs de andere kant is er wel een bevoorradingszone gecreëerd. Ook aan de start is er extra schaduw gecreëerd. En na de aankomst zullen de renners ook opgevangen worden met koud water, mogelijkheid om zich eigenlijk heel snel te kunnen verfrissen.
11: Rond 4:30 starten de vrouwen. Om 4:15 is het aan de mannen. De nieuwe omgevingsvergunning voor Club Brugge is dan toch niet rond. Club wil al veel langer een nieuw stadion, want Jan Breydel is verouderd en niet meer veilig. De vorige vergunningen voor het nieuwe stadion werden geschorst door protest van buurtbewoners. De huidige versie houdt daar rekening mee, maar kreeg dus nog geen groen licht. In Kermt, in Hasselt, is een trein op een tractor gebotst. Er vielen geen gewonden, maar de spoorinfrastructuur tussen Hasselt en Diest is wel zwaar beschadigd en daardoor is er dus zware hinder op die lijn. Ook in Heverlee, in Leuven, was er hinder op de sporen. Daar is een Eurostar stilgevallen. De reizigers kunnen daar wel met een andere trein verder. 3 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze onwel werden. Vanmiddag veel zon en warm, temperaturen tussen de 35 en de 40 graden. Vanavond kan er plaatselijk een stevige onweersbui vallen. Morgen opnieuw veel zon, namiddag wel kans op onweer en 38 graden. Zondag koelt het af, nog 30 graden dan en kans op een bui. Vanaf maandag koeler en meer kans op regen.
13: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
14: Zeg Kim, het schijnt dat gewoon een schone fietstour gemokt heeft.
13: Inderdaad, een leuke fietstocht langs 24 dienstencentra en buurtbistro's. Met fotowedstrijd, waarmee je mooie prijzen kan winnen.
14: Dat is plezant, kan ik ook meedoen.
13: Op onze website vind je alle deelnemende dienstencentra. Hier kan je onderweg stoppen om bij te tanken met een hapje of drankje. Lunchen kan uiteraard ook, dan moet je wel even reserveren vooraf.
14: Oh, dat is top, dan ga ik mijn baan er direct toe pompen.
13: Meer weten? Surf naar zorgbedrijf.antwerpen.be.
15: Amai, Ronnie, de rekening van de verzekering is weer binnen. We gaan niet naar Spanje kunnen deze jaar, hè?
16: Oh, Céline van hier neffen die gaat toch?
15: Hoe doet hij dat? Zeg Céline, hoe doet hij dat? Goed verzekerd en toch op vakantie?
17: Ik zit bij Sonja van SJ Verzekeringen. Die bekijkt alle polissen, legt alles goed uit. Je betaalt bijna altijd minder en je kunt ze altijd bereiken.
10: SJ Verzekeringen. Bel voor een gratis nazicht van uw polissen. 0400 73 89 20 85. Ik herhaal 0400 73 89 20 85.
18: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
19: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03-218-4573. Dat is 03-218-4573. Oraliften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
20: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meningvoor naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti Goes Classic.
2: Land of hope and glory.
1: Helmut Lotti Goes Classic. Een avond met zijn grootste klassiekers. En zijn meest geliefde Goes Classic hits. Helmut Lotti Goes Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
3: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaas voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
4: Dan zit er niks anders op, hè?
3: Wat, hè?
4: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
3: Oh ja, zegt dat dan maar rapper, hè?
4: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
5: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
0: alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
6: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
7: Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
6: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
8: In Venezuela is de dodental intussen opgelopen tot 589 na de 2 aardbevingen daar. Dat is meer dan een verdubbeling. 3000 anderen raakten gewond. Volgens experten kan het aantal dodelijke slachtoffers nog oplopen tot 10.000. In Kermt in Hasselt is een trein op een tractor gebotst. Er vielen geen gewonden, maar de spoorinfrastructuur tussen Hasselt en Diest is wel zwaar beschadigd. En daardoor is er dus zware hinder op die lijn. Zo dadelijk start in Markedal in Oost-Vlaanderen het Belgisch kampioenschap tijdrijden. Door de hitte heeft de organisatie de rit ingekort. En er zijn nog meer maatregelen, zegt Massimo van Lanker.
9: Langs de andere kant is er wel een bevoorradingszone gecreëerd. Ook aan de start is er extra schaduw gecreëerd. En na de aankomst zullen de renners ook opgevangen worden met koud water, mogelijkheid om zich eigenlijk heel snel te kunnen verfrissen.
8: Op dit moment zijn de vrouwen al aan het rijden. De mannen starten over een kwartiertje. Op Wimbledon kennen onze tennismannen hun tegenstanders. Alexander Bloks wacht meteen een lastige opdracht. De Duitser Alexander Zverev, nummer 3 van de wereld. Rafael Collignon neemt het op tegen de Fransman Arthur Fils. En ook Sizo Bergs krijgt een Fransman aan de overkant van het veld, Hugo Humbert. Vanmiddag veel zon en warm, temperaturen tussen de 35 en de 40 graden. Vanavond kan er plaatselijk een stevige onweersbui vallen. Morgen opnieuw veel zon, na de middag kans op onweer en 38 graden. Zondag koelt het af, nog 30 graden en kans op een bui. Vanaf maandag koeler en meer kans op regen.
10: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
11: Zeg Kim, het schijnt dat je een schone fiets doorgemokt hebt.
10: Inderdaad, een leuke fietstocht langs 24 dienstencentra en buurtbistro's. Met fotowedstrijd, waarmee je mooie prijzen kan winnen.
11: Dat is plezant, kan ik ook meedoen.
10: Op onze website vind je alle deelnemende dienstencentra. Hier kan je onderweg stoppen om bij te tanken met een hapje of drankje. Lunchen kan uiteraard ook, dan moet je wel even reserveren vooraf.
11: Oh, dat is top, dan ga ik mijn baan direct toepompen.
10: Meer weten? Surf naar zorgbedrijf.antwerpen.be.
12: Amai, Ronnie, de rekening van de verzekering is weer binnen. We gaan niet naar Spanje kunnen deze jaar, hè?
13: Oh, Céline van hier neffen, die gaat toch?
12: Hoe doet hij dat? Zeg Céline, hoe doet hij dat? Goed verzekerd en toch op vakantie?
14: Ik zit bij Sonja van SJ Verzekeringen. Die bekijkt alle polissen, legt alles goed uit, je betaalt bijna altijd minder en je kunt ze altijd bereiken.
15: SJ Verzekeringen. Bel voor een gratis nazicht van uw polissen. 0400 73 89 20 85. Ik herhaal 0400 73 89 20 85.
16: Hallo, hallo. Hier met Jackie Lafont. Beste luisteraars, ik wil jullie heel graag uitnodigen op mijn jubileumshow deze zomer in het Witte Paard in Blankenbergen. Samen met Lisa Louis, Céline Hermans, Patrick Onzia, Maaike Lanzo, Evelyn Cano, een fantastisch showballet en special acts maken we er één groot gezellig muzikaal familiefeest van. Tickets en info, info@witte-paard.be of 070 250 200. Ik zou zeggen, met z'n allen naar zee voor onze fantastische jubilee.
17: Zoekt u neef meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
18: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
19: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
18: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
19: Wie is dat? Ook een kinesist?
18: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
20: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
21: Zeg, ik hoor langs alle kanten dat goud record zult. En ik heb van ons maar nog wat juweeltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik speer en geen andere?
22: En wel, de robeer gaf mij super advies. En vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
21: En wat kost deze schatting?
22: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert. 03 226 93 93. Edem?
23: Aha, aha, aha. Minerva.
24: Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en dan is het 4 uur in de namiddag. Eindelijk vrijdag. Eindelijk start het weekend.
25: Die Premetrauto. Geen trams. Met de Volumer linkerover. Dat is geen cadeau, hè? Amai.

Een hele goede middag jullie daar aan de andere kant van de radio. Ja, mijn stem klinkt ietsjes anders, ietsjes hezer dan anders, maar dat heeft te maken met de medicijnen die ik toegediend krijg. Je moet er maar mee leren leven, zeg ik dan tegen mezelf. En jullie? Ja, jullie moeten ook, want jullie luisteren naar Minerva. Vandaag met Karel Wijkmans in de keuken, met Van Put aan de knopjes en de muziek. Ja, die komt vanouds uit de grote.

True love never runs smooth. Nee, het mag al eens met bergen, heuveltjes en diepe dalen zijn. Maar altijd komen we uit waar we moeten zijn. Aan de zee, aan het vlakke strand, naar de zon. En de zon die schijnt vandaag ook een keertje in de keuken. Want zometeen is hier onze vriend Karl Wijkmans. Die komt koken in de keuken van Minerva.

0: Smakelijk eten met Karel Wijkmans.
1: Ja, het weer is al een beetje beter, dus een witte bonensalaat met tomaat. Ja, en daarvoor ga ik zobiet zaatar gebruiken, wat Midden-Oosten. En dat heeft een licht, fris, zure smaak. Dat is eigenlijk een mengeling van wilde oregano of marjolein, sumac, sesam, thym en zout. Je zou het zelf kunnen maken, maar ze verkopen het in pottekes. Waarom het mogelijk maken? Haha, voilà. Dus wat gaan we doen? We gaan zorgen dat we 300 gram bonen hebben. Als je ze vers wilt gebruiken, ça va, dan kookten ze klaar in 20 minuten en je zout ze achteraf, niet in het water doen. Bonen op het blik, ook, dat is een blik, daar zit ook 300 gram in. Dat kun je gewoon even afspelen en laten uitlekken. Yo, de mannen, voilà. En dan kookte drie of vier haren, dat is nog een aantal goesting, hoeveel goesting je hebt. En dat doet de 7 minuten, niet langer. Dan blijven ze nog van binnen juist een klein beetje lopend. Het moet er niet allemaal uitlopen, maar het mag ze nog een beetje smeuig zijn. Je spult die dan schoonlijk onder koud water af en je pelt ze en je halveert ze. En je legt natuurlijk dat geel naar boven, anders loopt het er allemaal wat. Hè? Ja. Dan spoel de 150 gram gemengde salaat en je zweert hem droog. En je schikt hem in een grote schaal. Schikken of je legt hem er gewoon in. Dan spoel de 5 mini komkommertjes en 3 gele tomaten. Er ging geel zijn trooi. En je snijdt de komkommers in schefjes en de tomaten in partjes. Je hakt een handje munt, niet te veel, en wat koriander, als je dat meugt. En je doet dat fijn en je mengt dat allemaal erin. En je schikt er dan die halve eikens op. Je druppelt erna nog 2 eetlepels witte wijnazijn en 5 eetlepels olijfolie over. En je krabt af met wat peper en wat zout. En natuurlijk, 2 koffielepels zaatar, dat ga je er ook gewoon overstrooien. Wil het nog wat frivoler? Dan kun je dat afwerken met een paar eetbare viooltjes. Dat zijn bloemetjes, hè? Je kunt ook gewoon, dat kun je gewoon eten natuurlijk, hè, met een stukje brood. Of, ja, met van alles, dat gaat overal bij. Het is gewoon zo een fris salatje dat je overal kunt bijeten, bijvoorbeeld in de warmere seizoenen. Ja, ik zou zeggen smakelijk eten en tot de volgende keer.
0: We zijn nog niet aan de nieuwe patatten. Alhoewel, de Karel Wijkmans in de buurt weet het nooit.
1: Hey Lou, heb je de tafel al gedekt, jong?
2: Goddank, ik ben wakker, ik heb akelig gedroomd. Het was juist of de wereld ging onder.

Zo kwam ik al dromend in Afrika aan. Bana Zulu en ik kost weer niet zwagen. Ik wil op een schaven, zo sprak ik hem aan. Toen zei hem, zeg, spreek

die komt straks terug. Die gaat blijven koken tot hij erbij neervalt. Net zoals alle artiesten blijven op het podium staan totdat ze erbij neervallen. Neem nu de Rolling Stones. Ja, die zijn ondertussen al 115 jaar oud en die blijven spelen. We hadden nog even andere oude knaken. Ed Kooijman en Herman van Haren en Ik Droomde. En dromen, dat mag. Dromen zijn niet altijd bedrog. Jean-François Michel en Adieu, Jolie Candy.

is vrijdag, het weekend kan beginnen en wij gaan er natuurlijk ook een trompetje bij steken. Want een trompet, die kondigt altijd wel iets speciaals aan. De Last Post bijvoorbeeld, dat is daar een mooi voorbeeld van. Maar Lloyd Price heeft het over vele andere zaken. We gaan de goden niet aanroepen. Laat ons hopen op goed weer het komend weekend. En meezingen, hè, met Rainbow Joe.

Closing Time. Ja, wat er dan allemaal gebeurt, dat schrijven we niet in de boekjes natuurlijk. En wat we ook niet in de boekjes schrijven, dat is dat we vinden dat er veel te weinig Nat King Cole te horen is op de radio tegenwoordig. Nat King Cole, ook een crooner, maar geen van de Fab Four. Nee, want de Fab Four, dat waren dan weer de Beatles uit Liverpool. En terug naar ons eerste stukje, Nat King Cole op de radio in de hut van Van Put en Sweet Lorraine.

0: Hops is al Faldera en we zijn toe aan ons tweede item van vandaag. Na de smakelijke zaken van Karel Wijkmans hebben we natuurlijk ook altijd 3 platen uit 1 jaar. En vandaag zijn onze zangerknapen, of zijn het zangermeisjes, de volgende. Rosemary Clooney, Bill Haley en Eddie Fisher.
1: Vandaag kijken we naar het jaar
2: 1954.

Diesel House, Shake, Rattle and Roll en I Need You Now, klassiekers uit 1954. En ook de volgende, dat mogen we een dikke en een vette klassieker noemen. The Platters. En ze blijven platen maken. Ondertussen zijn de kinderen, de kleinkinderen en de achterkleinkinderen ook al op de trein gesprongen. Maar dit is nog echt puur. Puur zoals dat het moet op Radio Minerva. The Magic Touch.

Ja, als me voor een paar uur opsluiten in die grote archieven, dan kom ik er niet meer uit en dan heb ik altijd wel leuke platen uit. Want we zaten daar net nog in 1954, maar ook in 1961 werden er natuurlijk mooie platen gemaakt. Palanka, ook niet de eerste de beste mogen we zeggen. I can give you anything but love.

kan je beter platen niet aankondigen en gewoon de woorden en de muziek alles laten leiden. Bij de volgende ga ik dus ook zwijgen. Het is voor mijn eigen dat ik ze draai. Gewoon omdat ik ze mooi vind en zelf een papa ben.

0: jou.
1: Ik ga mij een frisse limonade zonder suiker inschenken en wij gaan samen nog even luisteren naar Frank Barber en his orchestra en de Glenn Miller medley. In deel 2 zijn we zeker terug met Karel Wijkmans met een vierpak van de Rat Pack. Maar vergeet niet naar het nieuws te luisteren, want misschien zit daar wel iets heel belangrijks tussen. Radio.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd zaterdag dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegouwd aan gestuind. Zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot Antwerpen.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Wist je dat een olifant soms denkt met zijn slurf?
3: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
4: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagd, een beetje stouter.
3: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
4: De Stoute Bart de Pauw Show.
5: Dank u vriendelijk voor vanavond.
3: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stadsschouwburg Antwerpen. Tickets en info via bartdepauw.eu.
6: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
7: Het is nu 5 uur. Goedemiddag.
6: Radio Minerva. Vanuit Antwerpen.
8: De kust maakt zich op voor een topweekend. Morgen en overmorgen verwachten ze daar per dag tot 150.000 dagjes toeristen. En ook de hotels zitten bijna volledig vol. Dat is nu al te merken op de weg, ziet Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
9: We zien het al enkele uren op onze camerabeelden. Zeer veel volk gaat richting kust, vooral dan op de E40 richting Oostende. Op dit moment bolt het verkeer, al kan je her en der toch wel vertraging ervaren, zeker tussen Aalter en Brugge en in het Gentse.
8: En ook de NMBS legt extra treinen in richting kust. Vandaag al 4 heen en terug. En nog eens 20 extra op zaterdag en op zondag. En ook aan de andere kant van Vlaanderen laat de hitte zich voelen. In Limburg is het op de spoeddiensten opvallend druk door mensen die onwel geworden zijn. Het Jessa ziekenhuis roept zijn personeel ook op om het stroomverbruik te verminderen. Zo moeten mobiele airco's eruit, allemaal om een stroompannen te vermijden. En in Antwerpen mogen de trams nog maar maximum 30 km per uur rijden, omdat de bovenleidingen door de hitte te fel doorbuigen. En dat kan schade opleveren. Het Rode Kruis voorziet dit weekend extra vrijwilligers door de hitte. Op sommige festivals en evenementen gaat het zelfs over 20% extra vrijwilligers, zegt Vincent Verbeke.
10: Maar toch wel een heel specifieke focus is zorgen dat we opletten als mensen bijvoorbeeld symptomen vertonen van een zonneslag of zelf een hitteslag, dat we toch snel kunnen ingrijpen. Maar denk bijvoorbeeld ook aan extra ziekenwagens die we inzetten of extra materiaal om mensen te koelen.
8: En Lotte Klaas is de nieuwe Belgische kampioene tijdrijden. Sandrine Tas werd tweede en Margot van Pachtenbeke derde. Titelverdedigster Lotte Kopecky leek last te hebben van de hitte en kwam als vierde over de streep. Over een half uur kennen we de winnaar bij de mannen. Op Wimbledon kennen onze tennismannen hun tegenstanders. Alexander Bloks wacht meteen een lastige opdracht. De Duitser Alexander Zverev, de nummer 3 van de wereld. Rafael Collignon neemt het op tegen de Fransman Arthur Fils. En ook Zizou Bergs krijgt een Fransman aan de overkant van het veld, Hugo Humbert. En voor wie zin zou hebben in een lekker chocolade-eitje, als dat intussen niet gesmolten is natuurlijk, dan heb ik goed nieuws, want Milka gaat zijn paaseitjes weer beter vullen. Er was rond Pasen commotie over, omdat de eitjes lege holtes hadden en kopers voelden zich opgelicht. De producent laat nu weten dat ze het fout hadden ingeschat, maar dat het dus opgelost zal worden. Vanmiddag veel zon en warm, temperaturen tussen de 35 en de 40 graden. Vanavond kan er plaatselijk een stevige onweersbui vallen. Morgen opnieuw veel zon, na de middag kans op onweer en 38 graden. Zondag koelt het af, nog 30 graden en kans op een bui. Vanaf maandag koeler en meer kans op regen.
11: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
12: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
11: De Bip for Life? Wat is dat?
12: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
11: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
12: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie Imobip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
13: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevige Nobok. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaverij thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
12: Schatke, wanneer gaat dat licht in de badkamer eens repareren,
14: zeg?
12: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
14: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
12: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
14: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
12: 0485 54 87 85.
3: Met Imobiep ben je zo binnen als een huis.
15: Merci, Imobiep.
16: Aha, aha, aha. Minerva.

Zo, naadloos in deel 2 met Perry Como en Glendora. En je hoort het, mijn stem begint er al een beetje door te komen. Nu het verstand er nog bij en we kunnen nog vrolijk radio maken tot 6 uur. Perry Como en Glendora. En dan gaan we nu naar een muziekje dat eigenlijk afkomstig is van The Fab Four, waar we het al over hadden in deel 1. The Beatles, maar deze versie is op zijn minst even ongelooflijk knap. Quincy Jones en A Hard Day's Night.

En als we dan toch covers aan het draaien zijn van de Beatles, dan kan er nog altijd eentje voor. Voor de enige echte originele Karl Wijkmans weer in de keuken gaat staan en zoetigheid klaarmaken voor jullie. Eleanor Rigby is alvast het voorprogramma en de Strangers met straffe kost, die zitten achter Karl zijn kokerij en zijn vuile potten en pannen.

0: Smakelijk eten met Karel Wijkmans.
1: En dan natuurlijk weer iets zoet. Ja, dat gebeurt ze wel zoet, hè. En als je naar goed luistert, dan kun je ze biedt zien. Dat kun je kleren maken voor veganisten. Dat kun je kleren maken voor mensen die problemen hebben met hun suiker. En dat kun je eigenlijk kleren maken voor iedereen. Het receptje is wel maar voor 2 personen. Ah ja, ik zeg het er maar even bij. En het is gebakken nectarine met notencrumble. En voor de notencrumble, wat hebben we ervoor nodig? De oven. En deze keer op 175 graden. Je mag hem al ver verwarmen. Mm-hmm. En dan was de 4 nectarines, gehalveerd ze in je verwaterde pit. Je legt ze dan in een ovenschotel. En je smelt 4 eetlepels boter. Of je neemt extra 4 kokosolie. En je giet ze over dat fruit. Je sprenkelt erna naar smaak wat vanillesuiker of kaneelpoeier op. Voor de crumble, allee, dus die liggen al in zo'n ovenvast schooltje. Hè? Dus voor de crumble hakte een half kopje, een half kommetje pekanoten en een half kommetje cashewnoten. Je doet die samen en je hakt dat graf en je mengt dat met 2 eetlepels suiker of ketozoetstof. Hè? Keto, dat is zoetstof. En een beetje zeezout. En naar de smaak nog wat vanille of kaneelpoeier. En je spreidt dat wat op een bakplaat met natuurlijk een bakmatje eronder. Hè. En je zet dat allemaal samen in die oven. En je laat daar ongeveer 10 minuten doorin. Totdat de nectarine malsen, gaar zijn. En die crumble krokant natuurlijk, want dat is ook belangrijk. Ja. En als dat allemaal wel zo is, dan mag je dat allemaal wat in je oven. Je laat dat heel even rusten, een minuut of 2 eraan. En dan schikt er dat gewoon zo bordjes. En je geeft er eventueel nog wat plantaardige of echte yoghurt bij. Of eventueel een bolletje crème glace en slagroom voor degene die het echt niet kunnen laten. Ja, ik zou zeggen, dat is ook het proberen waard. En smakelijk eten. Tot de volgende. Oh ja. Als je dan moest zeggen, tja, dat ging grap en ik ben het al vergeten. Je kunt naar de website gaan, dan ga je naar Radio Minerva. Je scrolt naar beneden tot bij smakelijk eten en daar vind je alles terug. Echt waar, dat is niet mogelijk. Hè. Dat kan ik zelfs. Allee, smakelijk eten en tot de volgende. Bye.
0: We zijn nog niet aan de nieuw patatten. Alhoewel, de Karel Wijkmans in de buurt weet het nooit.

En als alles mee zit, dan hoor je Carl volgende week terug op vrijdag tussen 4 en 6 om te komen koken. Want alles hangt af natuurlijk van de gezondheid van ondergetekende meneer Van Put. Maar we doen ons best, we blijven lachen. En als onze Carl volgende week komt, zal het niet met de fit zijn, maar wel met de glory.

0: Van eigen bodem, de stem uit het verre Italië en dan nog gezongen in het Duits. Dat kan er maar eentje zijn en dat is Rocco Granata. Irena.
1: Sie war sehr schön und auch erst 18 Jahre.

Can Be Love van Rosemary Clooney. En dan zijn er van die platen die blijven terugkomen in allerlei vormen en gedaanten. Want gebruikt nu en dan in een reclamespotje, maar vooral nog veel gedraaid op diverse radiostations. Sam Cooke en inderdaad What a Wonderful World.

0: laatste item van vandaag. Nee, het programma is nog niet afgelopen, lieve vrienden. Maar het laatste item is inderdaad weer dat driepak van de Rat Pack. We beginnen met All in a Night's Work van Dean Martin. We hebben Change Partners van Sammy Davis. En we eindigen ons mooie drietal met When No One Cares van Frank Sinatra.
1: Een driepak

Nu en dan val ik wel eens op mijn gat van het schrikken als ik een plaat hoor. Want wat kwam ik tegen? Belle Perez. Nee, niet in den lijve, maar wel in de muziek. En het volgende nummertje vind ik zo fantastisch mooi dat ik dacht van, de mensen aan de andere kant van de radio verdienen dit gewoon.

0: home.
1: Ik was eens aan het kijken op dit lijstje en wat zag ik? Weinig instrumentaal vandaag. Daar gaan we dus ook iets moeten aan veranderen natuurlijk. En Sam Butera, dat is de man die ook wel eens nu en dan zijn stemgeluid mocht laten horen door de microfoons, maar hij maakte ook vele toffe instrumentaaltjes. En daar gaat het hem nu over Josephine.

57, daar zaten we even met Shirley Bassey en Count On Me. En wij tellen stilletjes aan af naar 6 uur. Maak er stevig in vliegen, dat hoort er natuurlijk ook bij in de hut van Van Put. Joe Valley en Bye Bye Bye, dat is voor Sabine.

0: En nu mag ik echt bye bye bye zeggen en jullie in handen laten van de deugenieten van de vrijdagavond. En deze deugeniet die komt morgenmiddag terug tussen 4 en 6 met de Hut op zaterdag met een stapel muziek van hier tot in de hemel. Tot morgen, nog een prettige avond en hier is Gene Vincent. I'm going home. Ja, ik zou het niet beter kunnen zeggen.
1: De Hut van Put op vrijdag.
2: Eindelijk weekend.

0: Maar van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiekrestauraties. Waar restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kun je bij ons terecht. Wil je een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofvijter op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofvijter, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwiepen, hè.
1: Zeg, Jos, ik heb me al miseren met mijn dak, jong.
2: Maar waarom belde je niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter god het niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
4: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. Een zak de broek af van het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze nog een keer.
5: Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti goes classic.
6: Land of hope and glory.
5: Helmut Lotti goes classic. Een avond met zijn grootste klassiekers. En zijn meest geliefde Goes Classic Hits. Helmut Lotti Goes Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
7: Radio Minerva.
8: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
7: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
9: Limburg heeft de 40 graden gehaald. In Kleine Brogel werd het exact 40,0 graden. Dat bevestigt weerman David de Heenouw van het KMI.
10: De reden dat het in Kleine Brogel zo heet is geworden, is dat er daar zandgrond is. Dus de lucht wordt daar warmer door opwarming van de bodem. Zand wordt zeer warm. Het is ook een andere reden dat lucht vanuit de Ardennen afkomstig bij zuidelijke wind richting Kleine Brogel ook zakt en daardoor ook wat samengedrukt wordt.
9: Intussen is de temperatuur wel weer aan het zakken. In Zonnebeke in West-Vlaanderen is mogelijk een eerste hittedode gevallen. Een man van 50 is daar overleden. Hij was courgettes aan het oogsten toen hij onwel werd. De hulpdiensten probeerden de man nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. Er is een onderzoek geopend en een autopsie moet de precieze doodsoorzaak achterhalen. De kust maakt zich op voor een topweekend. Morgen en overmorgen verwachten ze daar per dag tot 150.000 dagjes toeristen. En ook de hotels zitten bijna volledig vol. Dat is nu al te merken op de weg, ziet Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
11: Er is heel veel volk onderweg op die E40 naar Oostende. En in die drukte is natuurlijk een ongeval snel gebeurd. We hopen dat het niet zo is, maar als er nu gebotst wordt, ja, dan vrezen we toch wel voor fikse file. Maar een goede raad, moet je de weg op, en dat geldt voor het hele weekend nog, neem bij deze hitte zeker voldoende water mee in je voertuig.
9: En ook de NMBS legt extra treinen in richting kust. Vandaag al 4 heen en terug. En nog eens 20 extra op zaterdag en op zondag. Door de hitte is ook het water van de Middellandse Zee extreem warm. Op sommige plaatsen is het 7 graden warmer dan normaal eind juni. Voor de kust van Italië is bijvoorbeeld 28 graden gemeten. Dat lijkt aangenaam, maar daardoor koelt de aarde minder af en zijn er meer hittegolven en extreme regen. En niet alle dieren in de zee kunnen ook overleven in warmer zeewater. Restaurantketen Lunch Garden wil uitbreiden. Dat heeft het zelf gezegd na positieve cijfers dit jaar. Opvallend, want Lunch Garden maakte 1,5 jaar geleden nog een doorstart nadat het failliet ging. 42 van de 62 vestigingen werden behouden en de helft van de werknemers werd op straat gezet. En Alex Zegaert is de nieuwe Belgisch kampioen tijdrijden bij de mannen. Tim Wellens werd tweede, Vlad van Mechelen derde. Bij de vrouwen kroonde Lotte Klaas zich verrassend tot nieuwe kampioene. Sandrine Tas werd tweede en Margot van Pachtenbeke derde. Titelverdedigster Lotte Kopecky leek last te hebben van de hitte en kwam als vierde over de streep. Het blijft nog even drukkend met temperaturen boven de 35 graden. Vanavond kans op onweer. Het koelt vannacht weer amper af. En morgen opnieuw warm tot 38 graden en veel zon. Zondag koelt het af, nog 30 graden en kans op een bui. Vanaf maandag koelt het verder af.
12: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
13: Zie je, Robert, ik heb vanochtend maandag wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liegen.
12: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op. En let wel, per stuk.
14: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza.
13: Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza en ga me misschien mee. Als je braaf bent. Dat is toch een filodia van mij, hè?
15: Robert, de expert, nul draaien. 226, draaien 90, draaien 90. Adam?
16: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen daar trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
17: Schatke, wanneer god het dat licht in de badkamer is repareren,
16: zeg.
17: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
16: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
17: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken? De klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
16: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
17: 0485 54 87 85.
18: Hallo, hallo. Hier met Jackie Lafont. Beste luisteraars, ik wil jullie heel graag uitnodigen op mijn jubileumshow deze zomer in het Witte Paard in Blankenbergen. Samen met Lisa Louis, Céline Hermans, Patrick Onzia, Maaike Lanzo, Evelien Cano, een fantastisch showballet en special acts maken we er één groot gezellig muzikaal familiefeest van. Tickets en info, info@witte-paard.be of 070 250 200. Ik zou zeggen, met z'n allen naar zee voor onze fantastische jubilee, jubilee.
19: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
20: Zeg Kim, het schijnt dat gewoon een schone fietstour gemokt heeft.
19: Inderdaad, een leuke fietstocht langs 24 dienstencentra en buurtbistro's. Met fotowedstrijd, waarmee je mooie prijzen kan winnen.
20: Dat is plezant, kan ik ook meedoen.
19: Op onze website vind je alle deelnemende dienstencentra. Hier kan je onderweg stoppen om bij te tanken met een hapje of drankje. Lunchen kan uiteraard ook, dan moet je wel even reserveren vooraf.
20: Oh, dat is top, dan ga ik mijn baan er direct toepompen.
19: Meer weten? Surf naar zorgbedrijf.antwerpen.be.
21: Aha, aha, aha. Minerva.
22: Met Marc Gerard, wherever you are.

Goedenavond, eerste duifjes. Welkom in uw afternoon delight bij Marc Gerard. Voor wat verfrissende muziek. Het is volop zomer voor diegenen die er nog aan twijfelden. Mungo Jerry.

0: Nancy Sinatra, these boots are made for walking. Tenminste heeft ze haar bottekes nog aan. Anders is het bloot, bloter, blootst. Just in time, Dean Martin.
1: Just in time,

Ella Fitzgerald, ik zal ze nooit beu geraken. Gotta be this or gotta be that. Vrij vertaald, zoals ik een Frans Quillonse Vlaming ooit heb horen zeggen. Het is tinderen of het is tanderen. Mes emmerdes, Charles Aznavour.

André Hazes, dat was weer even geleden met een beetje verliefd. Voor diegenen die het niet meer weten, het kwam uit in 1981. Stevie Wonder, signed, sealed, delivered. I'm yours.

Natalie Cole, This Will Be. Voor als je ooit een lijstje zou willen maken met goedgezind worden platen, dan is dat er zeker op te zetten. The Summer Wind, dat mag er ook bij. Frank Sinatra.

Bay City Rollers met Bye Bye Baby. En het is ouder dan u denkt. Het is van, het stond in, op nummer 1 trouwens in onze Vlaamse top in 1975. Sitting on the Dock of the Bay van Otis Redding. Normaal mag niemand daar aankomen, maar Tom Jones wel.

0: Baby Love van de Supremes, uiteraard ook een zeer zonnige plaat. Maar ja, zonniger dan zonnig is het nummer Sunny van Bobby Hebb.
1: Sunny, yesterday my life was filled with rain. Sunny,

Albert Hammond, It Never Rains in Southern California. Maar om op reis te gaan naar een warm land moeten we dus niet ver, niet meer gaan. We kunnen gewoon thuis blijven. Het volgende nummer, als ik het u zeg, dan gaat u het nooit vergeten. Het is het enige nummer waar men, denk ik, een rakkajak, kent u dat, een rakkajak? Een rakkajak, hè? In gebruikt als instrument. Ik denk niet dat het waar is, maar het klinkt wel zo. Al Green, shalalala, make me happy.

De Beatles met And I Love Her, net op, op het valreepje van dit eerste deel. Want daar zijn we dus. Blijf bij mij ook na tijd zijn en reclame voor het tweede deel van de Afternoon Delight. Vergeet niet, you're more than a number in my little red broek. De Drifters.

0: Zeg schat, de zuilen van mijn schoon zijn heel gaan u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
1: Dan zit er niks anders op, hè?
0: Wat, hè?
1: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
0: Oh ja, zeg dat dan maar rapper, hè?
1: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
2: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
3: Zeg maar één.
4: Wat is er, Jos?
3: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd tijd dat we naar Petersmeubel gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gehouden aan gestuind, zalig.
4: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
3: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeubel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
4: En waar is dat?
3: Ah wel, Petersmeubel, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Antwerpen.
4: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
5: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Aha, aha, aha.
6: Het is nu 7 uur.

0: In Boom bij Antwerpen is het rampenplan geactiveerd nadat 11 bewoners van een woonzorgcentrum onwel werden door de hitte, ondanks de genomen maatregelen. Dat laat de gemeente zelf weten. Door het rampenplan te activeren komen alle hulpdiensten ter plaatse. De brandweer zorgde al voor extra koelingsinstallaties en bedrijven in de buurt kwamen ook al mobiele airco's brengen. Melissa de Pratere start maandag opnieuw als minister. De Pratere was zwanger en moest onverwacht eerder stoppen, omdat er een kans was op een vroeggeboorte. Dat gebeurde ook. Haar dochtertje Cécile werd 9 weken te vroeg geboren. En de Pratere liep een zwangerschapsvergiftiging op.
1: Sowieso heb ik er al echt ook terug zin in. Heb ik ook wel gemerkt de voorbije weken. Ik had zo even wel wat schrik dat ik misschien mijn drive zou kwijt zijn. Als je zo zeker in de intense periode in het ziekenhuis alleen maar daarmee bezig bent, ja, dan is politiek wel echt heel ver weg. En dat dacht ik toen wel vaak van, ga ik wel nog zin hebben om er ook terug in te vliegen? Want het is natuurlijk wel een job die je niet half kan doen.
0: De afgelopen maanden heeft Hans Bonte haar rol als minister overgenomen. In Zonnebeke in West-Vlaanderen is mogelijk een eerste hittedode gevallen. Een man van 50 is daar overleden. Hij was courgettes aan het oogsten toen hij onwel werd. De hulpdiensten probeerden de man nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. Er is een onderzoek geopend en een autopsie moet de precieze doodsoorzaak achterhalen. De kust maakt zich op voor een topweekend. Morgen en overmorgen verwachten ze daar per dag tot 150.000 dagjes toeristen. En ook de hotels zitten bijna volledig vol. Dat is nu al te merken op de weg, ziet Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
2: Er is heel veel volk onderweg op die E40 naar Oostende. En in die drukte is natuurlijk een ongeval snel gebeurd. We hopen dat het niet zo is, maar als er nu gebotst wordt, ja, dan vrezen we toch wel voor fikse file. Maar een goede raad, moet je de weg op, en dat geldt voor het hele weekend nog, neem bij deze hitte zeker voldoende water mee in je voertuig.
0: En ook de NMBS legt extra treinen in richting kust. Vandaag al 4 heen en terug en nog eens 20 extra op zaterdag en op zondag. Restaurantketen Lunch Garden wil uitbreiden. Dat heeft het zelf gezegd na positieve cijfers dit jaar. Opvallend, want Lunch Garden maakte 1,5 jaar geleden nog een doorstart nadat het failliet ging. 42 van de 62 vestigingen werden behouden en de helft van de werknemers werd op straat gezet. Alex Zegaert is de nieuwe Belgisch kampioen tijdrijden bij de mannen. Tim Wellens werd tweede, Vlad van Mechelen derde. Bij de vrouwen kroonde Lotte Klaas zich verrassend tot nieuwe kampioenen. Het blijft nog even drukkend met temperaturen rond de 35 graden. Vanavond kans op onweer en het koelt vannacht amper af. Morgen opnieuw warm tot 38 graden en veel zon. Zondag nog 30 graden en kans op een bui. Vanaf maandag koelt het verder af.
3: Met Mark Gerard, wherever you are.

En hier ben ik al terug, liefste duifjes, Mark Geraar, voor het tweede deel van uw Afternoon Delight. Even een verfrissend douche gepakt, half aangekleed, maar ja, het is radio voor iets. Tijd voor de Roubette Tonight.

De Carpenters met There's a Kind of Hush. Zeer toepasselijk. Hush wil zeggen alsof we onder een glazen stolp leven. Daar kan ik me tegenwoordig goed in vinden. Neil Diamond, Play Me.

Captain NTNL met Baby You Still Got It. En dat is ook voor mijn jeugdvriend Michel, die ik vorige week vermeld heb. Je weet wel, diegene die nog altijd verliefd is op Olivia Newton-John. En ook op, niet op Captain, maar toch op TNL, gelukkig. Madonna, Madonna, Alain Chamfort.

Joe Dolce was dat met Shut Up Your Face. Ja, ik herinner mij, ik heb dat singeltje destijds gekocht, dus ik dacht dat het veel ouder was dan van 1981, wat het dus was. Voilà, kocht dus nog singeltjes in 1981. David Cassidy, Daydreamer.

van de groep Dawn met de iets langere titel Say Has Anyone Seen My Sweet Gypsy Rose. Barry Manilow, ik was er vroeger nooit een fan van. Ik vond dat veel te melig. Maar met de jaren is het toch, ben ik er toch wel een beetje fan van geworden. Veel zelfs. Mandy, Barry Manilow.

I just can't help believing. In het begin zou je nog denken, ja, dat zou Elvis kunnen zijn. Maar het was dus niet de versie van Elvis, maar wel van B.G. Thomas. Nothing's gonna change my love for you. Dat weet u, dat zal altijd hetzelfde blijven. George Benson.

Middle of the Road, Samson en Delilah. Ja, ik heb de laatste tijd al een paar plaatjes gedraaid van Middle of the Road. Vind ook dat ze veel te weinig worden gedraaid. En ik maak er een principe van, ik draai alleen hetgeen ik zelf heel graag hoor. Daar is al keuze genoeg. En dan hoop ik dat u hetzelfde voelt. Isn't She Lovely, Stevie Wonder.

blijft steengoed, die Stevie Wonder. Met Isn't She Lovely uit de LP, dubbel LP, Songs in the Key of Life. Een van de meest grijs gedraaide albums. Niet misschien aller tijden, maar toch door mij. Einde van deze afternoon delight. Veel plezier met mijn collega en vriend Willem Sebbes van 8 tot 10. En dan ben ik er terug. Als u wenst van 10 tot middernacht met de Platenbazaar om u dus naar uw nachtrust te begeleiden. Het was mij een genoegen, tot volgende keer. Dit was Mark Gerard dus en ik geef u nog Aretha Franklin. Look into your heart. Bye bye.

0: Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Een aanhouding in het onderzoek naar brandstichting in een synagoge in Luik. Dat bevestigt het federaal parket. Bij een reeks huiszoekingen gisteren werden in totaal 7 mensen opgepakt. 4 zijn er alweer vrijgelaten en 1 iemand werd dus al aangehouden. In Boom is een bewoner van een woonzorgcentrum afgevoerd naar het ziekenhuis nadat hij onwel werd door de hitte. Even werd het rampenplan afgekondigd omdat in totaal 11 mensen onwel geworden waren. Daardoor kwamen alle hulpdiensten ter plaatse. De brandweer zorgde al voor extra koelinginstallaties en bedrijven in de buurt kwamen ook al mobiele airco's brengen. En in Venezuela blijft de dodentol maar oplopen. Er zijn nu al 929 lichamen geborgen na de 2 zware aardbevingen daar. Dat melden de autoriteiten. Al zal dat ook in de komende dagen nog verder oplopen. Het blijft nog even drukkend met temperatuur rond de 35 graden. Vanavond kans op onweer en het koelt vannacht amper af. Morgen opnieuw warm tot 38 graden en veel zon. Zondag nog 30 graden en kans op een bui. Vanaf maandag koelt het verder af.
3: Alle senioren willen hem horen. Dit is Willem van Walen op Radio Minerva.

0: Radio Minerva. Het is van datte. Willems on the
1: radio. Minerva. Alle senioren willen hem horen.
0: Op vrijdagavond. Het is van datte.

Ja, wat heb ik daar nog aan toe te voegen? Het is zomer. Nee, het is superzomer. En dat al erg vroeg op het jaar. De langste en heetste hittegolf ooit, zo vroeg op het seizoen. We zijn eind juni en de temperaturen lopen boven de 35 graden. Mag ik u desalniettemin een verkoelende vrijdagavond wensen? Radio.

0: van Datten in zomermodus. Welkom bij onze zonnige cocktail.
1: Ja, en veel klagen helpt er niet aan hoor. We zullen erdoor moeten. Het wat zachtere weer is voor volgende week pas, zeggen ze bij het KMI. Mensen toch. Het is hollen van de ene ventilator naar de andere airco. Maar voorlopig valt het nog eventjes te behappen. Welkom bij deze vrijdagse aflevering. Het is van dat de laatste van de juni maand alweer, zie ik. Ja, de tijd gaat snel vooruit. En onze vakantie die komt met rassenschreden dichterbij. Welkom bij Radio Minerva. We gaan u nog eens een parabel meegeven, die van de allereerste mensen op deze aardbol.

Wat kan je er nog van zeggen over het weer? Moet je nu deze dagen niet meer klappen? Je kunt alleen maar zeggen, wat is het snikheet? Zoek verkoeling, drink genoeg. Dat is een raad die wij al heel wat weken aan het meegeven zijn. Het is belangrijk uiteraard. En natuurlijk hier op het strand van Sint-Anneke, de traditionele zonnekloppers. Wees toch maar voorzichtig en goed smeren is de boodschap. Dan kunnen wij nog een klein beetje langer van u houden.

Claude François, men n'essaie pas de me mentir. Fijn vertalingen, dat kan via het internet of als u een goede Frans-Nederlandse woordenboek heeft. Straks de Club van Zestigers en daarin een plaat die 60 jaar geleden in twee verschillende versies naast elkaar in de hitparade stond. Daarover veel meer na deze Shane Martin en Anneke Soetaar.

0: Alle senioren, Wilhelm Hoorn. Dit is Willem van Walen op Radio Minerva.
1: Radio Minerva.
2: Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.

0: Kikkers, iets van exact 60 jaar geleden. Opgespoord door Willem van Walen.
1: Van sommige platen schrikken mensen nog wel eens als je vertelt dat ze van Belgische makelij zijn. Neem nu de klassieker Oh Oh What a Kiss. Het was Brusselaar Mickey Day die er in 1966 een wereldhit mee wist te scoren. Maar die Day was een artiestennaam voor Désiré Deldicke. Hij werd in 1929 in de Belgische hoofdstad geboren. In het begin van zijn carrière had hij een erg succesvol dansorkest, de Caravels. En zelfs tot 1980 traden ze samen heel veel op, zowel in binnen- als in het buitenland. Hier in België wist hij echter succes te scoren onder zijn naam Mickey Day. En dus die fijne meezinghit Oh Oh What a Day. Een alter ego voor Mickey Day was ook Jeff van Maria. Onder die naam bracht hij een aantal Brusselse ambiance liedjes uit in het typisch Brussels dialect. De laatste jaren van zijn leven woonde Désiré op de Filipijnen. Naar verluid is hij ook daar overleden in 2021. Mickey Day dus en Oh What a Day, een dikke hit in de club van zestigers.
0: De zestigers, opgespoord door Willem van Waal.

Je flitst af en toe wel eens door mijn gedachten, wordt wel eens gezegd. Do I ever cross your mind? Dat waren de dames met de ondertussen zilveren blonde haren. Linda Ronstadt, Dolly Parton en Emmylou Harris. En in de Club van 60ers dus de versie van Mickey Day. Oh, what a kiss. 60 jaar geleden in onze Belgische hitparade te vinden. En dan nu mag er uiteraard welkom een zomerbriesje waaien. Over het strand van Sint-Anneke en bij u in de radio dankzij Minerva.

Sinatra had er ooit een versie van I Got You Under My Skin. John Gary deed het nog eens dunnetjes over. The Voice himself met Summer Wind. En daartussenin zat ook Frank Galan vanavond. Ja, het zomergevoel hier bij Radio Minerva. Het is er altijd dag en nacht. Zo dadelijk gaan we een plaat draaien die sinds 2 jaar terug voor ons nooit meer hetzelfde zal zijn. Want aanstaande maandag is het exact 2 jaar geleden dat onze betreurde voorzitter Frank Boekhoff jammer genoeg van ons werd weggerukt. Rollercoaster van Danny Vera draaien we voor Frank na deze van Robert Goulet.

0: Het is nu 9 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In Buggenhout is een herdenking gehouden voor de slachtoffers van het busongeval, exact een maand geleden. Familie, vrienden en hulpverleners kwamen samen. Ook de koning en koningin waren er. Journalist Jeroen van der Ouwera heeft de plechtigheid gevolgd.
3: De burgemeester is aan het woord geweest. Die heeft aangekondigd dat er in de toekomst een herdenkingsmonument komt op de plaats van het ongeval om de slachtoffers te herdenken. Straks worden een heleboel witte ballonnen opgelaten. Het vorstenpaar die gaan met hulpverleners en met families van nabestaanden en slachtoffers in gesprek.
2: Bij dat ongeval kwamen 4 mensen om het leven. De buschauffeur, een begeleidster en 2 kinderen uit het buitengewoon onderwijs. Het federaal parket heeft 1 iemand aangehouden in het onderzoek naar brandstichting in een synagoge in Luik. Begin maart was dat. Bij een reeks huiszoekingen gisteren werden in totaal 7 mensen opgepakt. 4 zijn er alweer vrijgelaten en 1 iemand werd dus aangehouden. De 2 anderen maken deel uit van een Frans onderzoek waarover justitie in Frankrijk dus zal beslissen. De dodental in Venezuela blijft oplopen. Volgens de laatste nieuwe cijfers zijn er nu al zeker 929 mensen om het leven gekomen na de aardbevingen daar. De kans dat dat aantal nog oploopt is bijzonder groot. Op dit moment zijn er nog 50.000 mensen vermist. Drukkend warm en kans op onweer vanavond. Vannacht koelt het amper af. We duiken niet onder de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon en 38 graden. Hier en daar kans op een bui en 's avonds mogelijk fel onweer. Zondag ook nog tropisch warm met kans op buien. Vanaf maandag koelt het af.
4: Mannetjes, zitten jullie er klaar voor? Want

0: Als uw club, vereniging of VZW de komende weken of maanden een evenement organiseert, willen jullie toch dat er veel volk op afkomt? Dan weet je ook hoe belangrijk het is dat iedereen, of toch bijna, het te weten komt. De makkelijkste en misschien wel goedkoopste manier is Radio Minerva. Wij hebben namelijk veel tijd en de nodige aandacht om uw evenementen aan onze luisteraars mee te geven. Gewoon even een e-mail sturen naar info@radiominerva.be met alle gegevens en informatie. Wij zorgen dan wel dat het gehoord zal worden. Want delen is weten, dankzij Radio Minerva.
1: Het is Van Datte, elke vrijdagavond bij Radio Minerva.
2: Zomer bij Radio Minerva.

0: De bakken met zomerplaten liggen hier omgedraaid op onze vloer. En we hebben er maar in te grabbelen, bij wijze van spreken. En het mag ook in eigen taal, zoals u weet. Leopold 3, zomernacht. We gaan er weer eentje tegemoet. Een zwoele, hete en zweterige nacht. Welkom bij Radio Minerva. Het is Van Dotten. Ik ga erachter nog tot 10 uur u wat verkoeling toe te waaien. En dat komt niks te vroeg. Integendeel, het is just op tijd, zeggen we dan.
1: Willem van Walen.
2: De hit van de zon op de radio van je hart.
3: Radio Minerva.

Ja, morgen moeten de Duivels nog één keer aan de bak in de voorronde natuurlijk. Hè? Ja, en alle steun en aanmoedigingen kunnen ze uiteraard gebruiken. Daarom haalden we dit uit 1986 nog eens van onder het stof. Walter Capio en de Rode Duivels. Olé, olé, we are the champions. Zover is het nog niet. We zullen wel zien waar het verhaal eindigt, waar de trein strandt. En dat op Sint-Anneke natuurlijk. Tijd voor wat aanstekelijke soulmuziek. Dansen is geen verplichting, maar het is mooi meegenomen. Tammy Tyrell en Marvin Gaye.

Ook eentje die van het ene zomerfestival naar het andere optreden trekt dit jaar. Dana-winner Aine Zomma Lang en Des O'Connor had een vraag. Ik heb zo dadelijk nog mededelingen van huishoudelijke aard. Mocht u dat interesseren, dansavonden bij Radio Minerva. U weet hoe dat gaat. Ondertussen plakken wij nog eens lekker tegen elkaar aan. Torn Between Two Lovers.

0: Trek to Daanschoenen aan, want in juli en augustus is het elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis, dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
1: Vele mensen willen lid worden van Radio Minerva, maar sommigen denken dat dit een moeilijke opdracht is. Niks van. Hoe makkelijk kan het zijn? Surf naar www.radiominerva.be en klik daar op het knopje Word lid. Gewoon even uw gegevens invullen en wij doen de rest. Zo simpel kan geluk zijn. Want u wilt toch ook bij ons horen, een stukje van de Radio Minerva-familie zijn? Het is zo simpel als één druk op het knopje. Doen, hè?

0: mom. Don't you mean sister? Okay, why would you say a thing like that? Well, I mean, you have...
1: Fine! I'm your fan. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can.
2: Can I call you Babs now?
0: No, too soon.
3: Zij hadden daarnet een toorn between two lovers. Deze hadden ook een toorn, Barbara en Melissa. Maar het was er eentje van oneenigheid. Anything you can do. Ik vind het een fantastisch nummer, kan er niks aan doen. Tijd om er nog eens wat zomer bij te strooien, zie. Ruby and the Romantics. En zo dadelijk zoeken wij de zomerliefde bij Minerva.

En dat maakt het hier ook vanavond meteen rond deze laatste vrijdag van de juni maand met Tis van Datten. Mark staat klaar met de platenbazaar om die helemaal open te zwaaien en hopelijk heeft hij de airco laten opstaan. Wat mij betreft, graag tot dinsdag, dan ben ik er weer en heb dan, als alles goed zit, een gast in het ochtendprogramma. Tot dan!

0: Het is nu 10 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Het aantal mensen dat dronken achter het stuur zit, daalt opnieuw. Dat blijkt uit de resultaten van het weekend zonder alcohol en drugs dat vorig weekend plaatsvond. Iets meer dan 1 op de 100 autobestuurders zat te veel gedronken. Daarmee doen we het beter dan in juni vorig jaar. Opvallend, er werden 467 rijbewijzen ingetrokken. Een pak meer dan vorig jaar, zegt Anne Berger van de federale politie.
3: Komt voornamelijk omdat de regels strenger zijn geworden voor alcohol achter het stuur. Dus vanaf 0,8 promille wordt die rijbewijs onmiddellijk ingehouden. Voor 15 dagen vroeger was dat 1,8 promille. Dus dat verklaart het verschil voor een deel. We merken wel dat mensen echt zich meer bewust zijn van het feit dat er gecontroleerd wordt op rijden onder invloed en ook van het feit dat het gevaarlijk is.
2: In Buggenhout is een herdenking gehouden voor de slachtoffers van het busongeval, exact een maand geleden. Familie, vrienden en hulpverleners kwamen samen. Ook de koning en koningin waren er. Journalist Jeroen van der Ouwera heeft de plechtigheid gevolgd.
4: De burgemeester is aan het woord geweest. Die heeft aangekondigd dat er in de toekomst een herdenkingsmonument komt op de plaats van het ongeval om de slachtoffers te herdenken. Straks worden een heleboel witte ballonnen opgelaten. Het vorstenpaar die gaan met hulpverleners en met families van nabestaanden en slachtoffers in gesprek.
2: Bij dat ongeval kwamen 4 mensen om het leven. De buschauffeur, een begeleidster en 2 kinderen uit het buitengewoon onderwijs. Melissa de Prateren start maandag opnieuw als minister. De Prateren was zwanger en moest onverwacht eerder stoppen, omdat er een kans was op een vroeggeboorte. Dat gebeurde ook. Haar dochtertje Cecile werd 9 weken te vroeg geboren. En de Prateren liep een zwangerschapsvergiftiging op.
5: Sowieso heb ik er al echt ook terug zin in. Heb ik ook wel gemerkt de voorbije weken. Ik had zo even wel wat schrik dat ik misschien mijn drive zou kwijt zijn. Als je zo zeker in de intense periode in het ziekenhuis alleen maar daarmee bezig bent, ja, dan is politiek wel echt heel ver weg. En dat dacht ik toen wel vaak van, ga ik wel nog zin hebben om er ook terug in te vliegen? Want het is natuurlijk wel een job die je niet half kan doen.
2: De afgelopen maanden heeft Hans Bonte haar rol als minister overgenomen. En in Zwitserland is de oudste kerncentrale van de wereld stilgelegd door de hitte. Ze is al 57 jaar in gebruik. Maar het rivierwater dat gebruikt wordt om de reactoren te koelen, wordt te warm. Het water is nu al 25 graden. De centrale zal weer opstarten als de temperatuur is gezakt. Drukkend warm en kans op onweer vanavond. Vannacht koelt het amper af. We duiken niet onder de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon en 38 graden. Hier en daar kans op een bui en 's avonds mogelijk fel onweer. Zondag ook nog tropisch warm met kans op buien. Vanaf maandag koelt het af.
6: Dit is de Platenbazaar met Marc Gerard.

Goedenavond, liefste duifjes, en welkom, geheten door Mark Gerard in de Platenbazaar, waar we enkel het neusje van de zalm geven, de tipjes van de asperges, de crème de la crème. Sam Cooke, send me some loving.

Nancy Wilson, who can I turn to wanneer er niemand overblijft? Die vraag is simpel. U kan zich altijd tot mij wenden op markgeraar@radiominerva.be. Alle berichten welkom. Heavenly, Johnny Mathis.

just to spend my life.

Billie Holiday, Everything I Have Is Yours. Zover u maar kan zien, als u maar de gordijnen dicht doet. Douce France, Charlotte Trenet.

Gilbert Bécaud met Que toi. Een nummer uit zijn zeer jonge jaren. Hij was toen 27 jaar oud. En dat was in 1954. Charlie O'Keefe. Good time, Charlie's got the blues.

Brenda Lee, I Wanna Be Around. En dan een belofte die ik al lang moet vervullen aan een echt radio-icoon, Etienne Smet. Had een gouden radiostem destijds voor Radio 2, als ik me niet vergis. En voor hem heb ik al lang beloofd het liedje van The Left Bank, Walk Away, René.

Everything That Touches You door The Association. En wat mij zeker raakt is een album van 1973, een comeback LP van Frank Sinatra, Old Blue Eyes Is Back, waarop deze You Will Be My Music.

You Light Up My Life, Leon Rimes met iets meer long volume dan destijds het origineel, het meest gekende versie van Debbie Boone. Don McLean, ik denk dat dat de meest grijs gedraaide LP is die ik voor mezelf heb, destijds de LP American Pie. Het volgende nummer komt er wel niet uit, het is van een latere LP, Believers, 19, in begin jaren 80, Castles in the Air.

Captain NTNL, Don't Forget Me. En vergeten, dat doen we hier niet. Zeker niet bij de Platenbazaar of bij Marc Gerard. Integendeel, wij geven uw geheugen een boost. Tot recht in de 60s. Blijf bij mij na het einde van dit eerste deel, want ik ga de platen laten uitdraaien. En dan na tijd zijn, ben ik er terug. Dus blijf bij mij tot middernacht. Eerst geef ik u deze twee parels die als het ware als symbool kunnen staan voor de 60s. Eerst Procol Harum met Wider Shade of Pale en daarna The Animals met The House of the Rising Sun. Tot straks in het tweede deel.

0: Het is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Over een paar uur beginnen de Rode Duivels aan hun laatste groepswedstrijd op dit WK tegen Nieuw-Zeeland. Een belangrijke match, want de Duivels zijn nog steeds niet zeker van de volgende ronde. Eigenlijk is alleen winnen de enige optie, vindt sportjournalist Jarno Berto.
3: Nieuw-Zeeland, de 84ste op de FIFA-ranking, dat in het voorbije jaar maar 1 van zijn 12 interlands heeft gewonnen en alleen maar op het WK is geraakt door in de kwalificatiereeks landen als Vanuatu, Fiji, Samoa, Nieuw-Caledonië, Tahiti te gaan kloppen. Dus als België niet door deze toch wel zeer makkelijke groep geraakt, dan zou dat een van de grootste schandvlekken ooit zijn in ons Belgische voetbal.
2: Aftrap om 5 uur morgen vroeg. Het aantal mensen dat dronken achter het stuur zit, daalt opnieuw. Dat blijkt uit de resultaten van het weekend zonder alcohol en drugs vorige week. Iets meer dan 1 op de 100 autobestuurders had te veel gedronken. Daarmee doen we het beter dan in juni vorig jaar. Opvallend, er werden 467 rijbewijzen ingetrokken en dat is een pak meer dan vorig jaar, zegt Anne Berger van de federale politie.
4: Komt voornamelijk omdat de regels strenger zijn geworden voor alcohol achter het stuur, dus vanaf 0,8 promille wordt die rijbewijs onmiddellijk ingehouden voor 15 dagen. Vroeger was dat 1,2 promille, dus dat verklaart het verschil voor een deel. We merken wel dat mensen echt zich meer bewust zijn van het feit dat er gecontroleerd wordt op rijden onder invloed en ook van het feit dat het gevaarlijk is.
2: Drukkend warm en kans op onweer vanavond. Vannacht koelt het amper af. We duiken niet onder de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon en 38 graden. Hier en daar kans op een bui en 's avonds mogelijk fel onweer. Zondag ook nog tropisch warm met kans op buien. Vanaf maandag koelt het af.
5: Bedankt dat u even op mij heeft gewacht, zodat we kunnen beginnen aan het tweede deel van deze platenbazaar met Marc Gerard en Someone Like You van Morrison.

Een prachtige liefdesverklaring door Linda Ronstadt. Long, long time. En het volgende nummer zou ik draaien alleen al omdat het de aanwezigheid heeft van George Benson, Al Jarreau en Patty Austin. Let It Rain.

Michael Martin Murphy, M&M's. Maybe This Time. Ik noem dat een zeilbotenliedje. Vraag me niet waarom, want ik heb geen zeilboot. Artist Team, Christopher Cross.

Anne Murray met You Needed Me. Ik heb even getwijfeld, want ik vind het op de grens van de droefheid, toch, dit liedje. Maar misschien heeft u er een andere mening over. Het is nooit gemakkelijk om zo'n playlist tot in de perfectie samen te stellen. Gaat niet. James Ingram, There's No Easy Way.

Dionne Warwick, I'll Never Love This Way Again. En Dionne was natuurlijk een van de prima donna's voor de muziek van Burt Bacharach. Maar de volgende, die hoort daar ook zeker bij. En ik ga het nummer integraal draaien. Het is 7 minuten lang, maar het is nog te kort in mijn gehoor. A House Is Not a Home, in de versie van Luther Vandross. Enjoy.

Dorothy Moore en Misty Blue, uiteraard, naar het einde van deze uitzending toe. Vergeet trouwens niet mij af en toe eens een e-mailtje te sturen op markserara@radiominerva.be. Als u daar zin in heeft, dan weet ik wie er zo aan de andere kant luistert. En dat ik hier niet tegen de muur zit te praten. Have I told you lately that I love you, Rod Stewart?

Billy Joel, Don't Go Changing, Just The Way You Are, zo hebben we het graag. Voilà, ik ga de uitzending van de Platenbazaar hier, wat mijn tussenkomst betreft, afsluiten. Ik wens u nog een prettig weekend, zoete dromen, en ik geef u een big kiss. En ik doe wat mij betreft de muzikale lichtjes zachtjes uit. Ik zal ze dimmen. Nightlights, Nat King Cole. Tot de volgende keer.

0: Het is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Vannacht gaat de Antwerpse ring dicht in de richting van Nederland. Tussen 2:30 en 3:15, ter hoogte van de AFAS-dome. Het gaat om werken aan de zogenaamde bypass, de tijdelijke snelweg langs de ring. Laura Stuik van Bouwheer Landis.
3: We plaatsen daar een portiek. Dat is een boog die boven de snelweg komt en waar dan verkeersborden aankomen. We hebben daar ongeveer 2 uur voor nodig. Het verkeer volgt een omleiding via Afrit Deurne. Dan rijden ze via de Teunisbrug, de Groenendaallaan en de Noorderlaan om zo tot aan het complex Ekeren te komen en dan hun reis op de snelweg verder te zetten.
2: Die werken maken deel uit van het hele Oosterweelplan. Op het WK voetbal heeft Frankrijk met 4-1 gewonnen van Noorwegen. Daarmee eindigen de Fransen als groepswinnaar. Ook Noorwegen stoot door naar de volgende ronde. Senegal won dan weer met 5-0 van Irak, maar moet nog afwachten of het als een van de beste derdes door mag. Irak is sowieso uitgeschakeld. En om 5:00 morgen vroeg beginnen onze Rode Duivels aan hun laatste groepswedstrijd op het WK tegen Nieuw-Zeeland. Een belangrijke match, want de Duivels zijn nog steeds niet zeker van de volgende ronde. Eigenlijk is winnen de enige optie, vindt sportjournalist Jarno Berto.
4: Nieuw-Zeeland, dat in het voorbije jaar maar 1 van zijn 12 interlands heeft gewonnen en alleen maar op het WK is geraakt door in de kwalificatiereeks landen als Vanuatu, Fiji, Samoa, Tahiti te gaan kloppen. Dus als België niet door deze toch wel zeer makkelijke groep geraakt, dan zou dat een van de grootste schandvlekken ooit zijn.
2: Drukkend warm en kans op onweer vannacht. Het koelt ook amper af. We duiken niet onder de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon en 38 graden. Hier en daar kans op een bui en 's avonds mogelijk fel onweer. Zondag ook nog tropisch warm met kans op buien. Vanaf maandag koelt het af.

0: Het is nu 1 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Vannacht gaat de Antwerpse ring dicht in de richting van Nederland. Tussen 2:30 en 3:15, ter hoogte van de AFAS-doom. Het gaat om werken aan de zogenaamde bypass, de tijdelijke snelweg langs de ring. Laurens Tuik van Bouwheerland is.
3: We plaatsen daar een portiek. Dat is een boog die boven de snelweg komt en waar dan verkeersborden aankomen. We hebben daar ongeveer 2 uur voor nodig. Het verkeer volgt een omleiding via Afrit-Deurne. Dan rijden ze via de Teunisbrug, de Groenendaallaan en de Noorderlaan om zo tot aan het complex Ekeren te komen en dan hun reis op de snelweg verder te zetten.
2: Die werken maken deel uit van het hele Oosterweelplan. Op het WK voetbal heeft Frankrijk met 4-1 gewonnen van Noorwegen. Daarmee eindigen de Fransen als groepswinnaar. Ook Noorwegen stoot door naar de volgende ronde. Senegal won dan weer met 5-0 van Irak, maar moet nog afwachten of het als een van de beste derdes door mag. Irak is sowieso uitgeschakeld. En om 5:00 morgen vroeg beginnen onze Rode Duivels aan hun laatste groepswedstrijd op het WK tegen Nieuw-Zeeland. Een belangrijke match, want de Duivels zijn nog steeds niet zeker van de volgende ronde. Eigenlijk is winnen de enige optie, vindt sportjournalist Jarno Berto.
4: Nieuw-Zeeland, dat in het voorbije jaar maar 1 van zijn 12 interlands heeft gewonnen en alleen maar op het WK is geraakt door in de kwalificatiereeks landen als Vanuatu, Fiji, Samoa, Tahiti te gaan kloppen. Dus als België niet door deze toch wel zeer makkelijke groep geraakt, dan zou dat een van de grootste schandvlekken ooit zijn.
2: Drukkend warm en kans op onweer vannacht. Het koelt ook amper af. We duiken niet onder de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon en 38 graden. Hier en daar kans op een bui en 's avonds mogelijk fel onweer. Zondag ook nog tropisch warm met kans op buien. Vanaf maandag koelt het af.

taste of it to me.

0: Het is nu 2:00. Goeienacht.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Vannacht gaat de Antwerpse ring dicht in de richting van Nederland. Tussen 2:30 en 3:15, ter hoogte van de AFAS-doom. Het gaat om werken aan de zogenaamde bypass, de tijdelijke snelweg langs de ring. Laurens Tuik van Bouwheerland is.
3: We plaatsen daar een portiek. Dat is een boog die boven de snelweg komt en waar dan verkeersborden aankomen. We hebben daar ongeveer 2 uur voor nodig. Het verkeer volgt een omleiding via Afrit-Deurne. Dan rijden ze via de Teunisbrug, de Groenendaallaan en de Noorderlaan om zo tot aan het complex Ekeren te komen en dan hun reis op de snelweg verder te zetten.
2: Die werken maken deel uit van het hele Oosterweelplan. Op het WK voetbal heeft Frankrijk met 4-1 gewonnen van Noorwegen. Daarmee eindigen de Fransen als groepswinnaar. Ook Noorwegen stoot door naar de volgende ronde. Senegal won dan weer met 5-0 van Irak, maar moet nog afwachten of het als een van de beste derdes door mag. Irak is sowieso uitgeschakeld. En om 5:00 morgen vroeg beginnen onze Rode Duivels aan hun laatste groepswedstrijd op het WK tegen Nieuw-Zeeland. Een belangrijke match, want de Duivels zijn nog steeds niet zeker van de volgende ronde. Eigenlijk is winnen de enige optie, vindt sportjournalist Jarno Berto.
4: Nieuw-Zeeland, dat in het voorbije jaar maar 1 van zijn 12 interlands heeft gewonnen en alleen maar op het WK is geraakt door in de kwalificatiereeks landen als Vanuatu, Fiji, Samoa, Tahiti te gaan kloppen. Dus als België niet door deze toch wel zeer makkelijke groep geraakt, dan zou dat een van de grootste schandvlekken ooit zijn.
2: Drukkend warm en kans op onweer vannacht. Het koelt ook amper af. We duiken niet onder de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon en 38 graden. Hier en daar kans op een bui en 's avonds mogelijk fel onweer. Zondag ook nog tropisch warm met kans op buien. Vanaf maandag koelt het af.